Duitse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond de 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond de 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond de 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de twee minderjarigen raakten ook verschillende anderen gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De grote natuurbrand in de Spaanse regio Andalusië dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Het vuur heeft in totaal al ruim 8000 hectare natuur verwoest en ruim 460 mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond donderdag en kon zich door de harde wind en extreme droogte razendsnel verspreiden. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat de Vlammenzee een belangrijke rivier oversteekt, waarbij de windrichting van de komende uren doorslaggevend zal zijn. Een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had twee handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de kerkmis. De politie heeft rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. En de bewoners van achterhuizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe groot de schade exact is en wanneer de gedupeerden weer naar huis mogen is op dit moment nog niet duidelijk.
2: En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden.
1: Dit was het nieuws bij Radio BNT.

0: Radio BNT. BNT.
1: We're going to dance.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de twee minderjarigen raakten ook verschillende anderen gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De grote natuurbrand in de Spaanse regio Andalusië dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Het vuur heeft in totaal al ruim 8000 hectare natuur verwoest en ruim 460 mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond donderdag en kon zich door de harde wind en extreme droogte razendsnel verspreiden. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat de Vlammenzee een belangrijke rivier oversteekt, waarbij de windrichting van de komende uren doorslaggevend zal zijn. Een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had twee handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de kerkmis. De politie heeft rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. En de bewoners van Achthuizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe groot de schade exact is en wanneer de gedupeerden weer naar huis mogen is op dit moment nog niet duidelijk. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend van

tijd om het gas er even flink op te zetten. De lekkerste hits en classics om die middagdip keihard te skippen. Hoor je elke dag bij Duncan Flush van 1 tot 4. Laat die middag maar vlammen.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Klaar voor een frisse start? Let's go. Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: In de Spaanse enclave Ceuta zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor strengere grenscontroles. De actie volgt op een massale bestorming door migranten eind juli. Het Spaanse stadje aan de Noord-Afrikaanse kust werd toen door tienduizenden mensen overspoeld. De meeste zijn weer terug in Marokko, maar nog altijd zitten duizenden migranten vast in Ceuta. De betogers eisen nu een harde aanpak van de Spaanse regering en vragen steun uit de rest van het land. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de minderjarigen raakten ook verschillende andere inzittenden gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De bewoners van 8 huizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. De brandweer had het vuur snel onder controle en niemand is gewond geraakt. En een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had 2 handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de mis. De politie heeft rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek door explosieve experts. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wallen tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

70 Cool in the Gang Celebration. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is de maandag. De dag dat je misschien weer naar kantoor moet. Of misschien wel de dag dat je weer lekker gaat genieten van je vakantie.

Grennan. Ja, Don't Break the Heart. Jeffrey Hazen. Loco, Loco. Een Kygo met de nieuwe single samen met Mac Minone. Hoorde je Take Me Back. Ja, die ga je waarschijnlijk binnenkort wel meer horen op BNT. Ja, de 10e kan het gebeuren. Misschien denken we, ja, vanavond gaat het gebeuren. En hoef ik vanaf morgen niet meer te werken. Kan ik met pensioen? Nou, blijf dat hopen. Hè? De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall... die moet vanwege een reeks bedreigingen dag en nacht worden beveiligd. Ja, volgens Duitsland is het beveiligingsniveau van deze directeur... inmiddels vergelijkbaar met dat van de bondskanselier Friedrich Merz. En de 63e staat dus waarschijnlijk onder politiebescherming... vanwege vermoedelijke Russische moordplannen. En wordt hij ten alle tijde omringd door lijfwachten. Zelfs op het hoofdkantoor van Rheinmetall in Düsseldorf. Ja, Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne... dat momenteel wordt aangevallen door Rusland... en bouwt bovendien fabrieken in Oekraïne. De Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst die waarschuwde onlangs... dat aanvallen op medewerkers niet zijn uit te sluiten. Ja, niet te geloven, hè. En dan de West-Canadese provincie British Columbia. Die heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen in die provincie zijn daar geëvacueerd. Ja, en in sommige gebieden is de stroom uitgevallen door de branden. Ook de waterzuiveringsinstallatie werken niet goed meer. Waardoor de inwoners het advies krijgen om hun kraanwater te koken voordat ze het gaan drinken. Ja, en ook in andere provincies in Canada zijn deze zomer veel natuurbranden geweest. Doordat het uitzonderlijk droog is geweest. In totaal is dit jaar trouwens al 4 miljoen hectare afgebrand. Ja, dat is weer het nadeel van die lekkere zomer. Hè? Nou, blijf erbij om iets te melden over dit radioprogramma. Ga naar de website radiobnt.nl. Laat ons weten wat jij graag zou willen horen. We doen het voor jou. Iedere dag.

0: Jennifer Lopez uit de 90s en Waiting for Tonight. Ja, de 10e kan het gebeuren. We are waiting for tonight. Daarvoor Years and Years met King en Al Jarreau hadden wij voor je uit 1983. Met de Morning. Ja, goedemorgen. Ja, vakantietijd. Het is rustig op de Nederlandse wegen. Ik heb even Flitsmeister voor me staan. Zijn momenteel aan het controleren op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De N640 bij Hoeve bij 9.5. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij 8.0, moet je even opletten. En dan de A58 in beide richtingen tussen Goes en Vlissingen. Dat wordt gecontroleerd bij 160.5.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In de Spaanse enclave Ceuta zijn duizenden mensen de straat opgegaan voor strengere grenscontroles. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. De bewoners van Achthuizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. En een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De vrouw had twee handgranaten naar de mis meegenomen. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Eva Max.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor King Afrika met La Bomba. En Taylor Swift nog een keertje met Opa Light. Ja, de toestand van Paris Hilton die blijft ernstig maar stabiel. Dat blijkt uit een verklaring die zijn team op zijn website heeft gedeeld. De Amerikaanse gossipblogger die ligt al sinds afgelopen dinsdag in het Florida in een ziekenhuis. Nadat hij zich live op social media iets had aangedaan. En hij moet daar een operatie gaan ondergaan. Hij heeft schijnbaar veel bloed verloren. En ook verwondingen opgelopen waar hij de komende dagen aan moet worden geopereerd. En zijn behandeling en herstel zullen lang gaan duren. Dat schrijft zijn team onder meer in de verklaring. En we zijn dankbaar dat deze Perez gisteren tijd kon doorbrengen met zijn moeder en zus. Dan Christopher Lambert, die is afgelopen zaterdag tijdens een Steel City Coming Con in Pittsburgh in elkaar gezakt. Het heeft Amerikaanse media bekendgemaakt. De 69-jarige Frans-Amerikaanse acteur, bekend van de filmreeks Highlander, die was handtekeningen aan het uitdelen toen hij plotseling onwel werd. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels gaat het goed. Hij zou de nacht voor de fanconventie weinig hebben geslapen en overdag weinig hebben gegeten. Of hij gisteren is verschenen op de derde dag van het evenement is nog niet bekendgemaakt. Ja, Whitney Houston die heeft een eigen Barbie-pop gekregen van de speelgoedfabrikant Mattel. De pop van de zangeres is geïnspireerd op haar look uit de videoclip van I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me uit 1987. Ja, en net als Whitney Houston in de videoclip draagt de Barbie-pop een paarse jurk, kleurrijke oorbellen en felle oogschaduw. En de pop heeft bovendien een meegeleverde microfoon met standaard. Ja, Mattel heeft voor de creatie natuurlijk nauw samengewerkt met de familie. Eerder gingen de collega's als Stevie Nicks, Tina Turner, Miley Cyrus en Mariah Carey haar al voor. En de Britten krijgen nog steeds geen genoeg van het nummer Ride Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Het lied staat deze week voor de 20e week bovenaan in het Verenigd Koninkrijk. Ja, en Ride Me In is sinds vorige week de langslopende nummer 1 hit in de geschiedenis van de Britse hitlijst. Dat record stond schijnbaar 73 jaar lang op naam van de Amerikaan Frankie Lane. Ja, en K3-zangeres Klaasje Meijer die heeft afgelopen zaterdagavond tijdens een optreden een schoen tegen haar hoofd gegooid gekregen. Ja, en dit gebeurde nadat iemand anders uit het publiek al haar sneaker op het podium had gegooid, die de zangeressen alle drie hebben gesigneerd. Ja,

het zal je maar gebeuren dat als artiest zijnde. Krijg je in één keer een sneaker tegen je hoofd aan. Over nu meer nieuws uit de showbiz. Ja, jaren 80, ABC.

Ja, ABC, The Night You Murdered Love. Het is bijna 8 uur. Als je net wakker bent, een goede ochtend aan de ontbijttafel, smakelijk eten. In je auto, onderweg naar je werk. Of richting je vakantieadres, dat kan nog steeds. Hè? Nou, de weersvoorspellingen voor de zonsverduistering van komende woensdag, die zijn gunstig. Dat heeft Weer Online bekendgemaakt gisteren. De grootste eclips van deze eeuw is daardoor waarschijnlijk goed zichtbaar ook hier in Nederland. Om de zonsverduistering goed te kunnen zien is een heldere hemel belangrijk. De vooruitzichten voor komende woensdag zijn gunstig na een tropische warme dag. Wordt namelijk in de avond weinig bewolking verwacht. En de zonsverduistering van aanstaande woensdag is de grootste zonsverduistering van deze eeuw. Het natuurverschijnsel begint rond 7:15 s'avonds, wanneer de maan langzaamaan voor de zon gaat schuiven. En om 8:11 bereikt de eclips voor Nederland het hoogtepunt. Dan is ongeveer 88% van de zon door de maan bedekt. En rond 9:03 is dan de zonsverduistering voorbij.

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Het noodweer kwam gisteravond aan land bij onder meer Shanghai met windsnelheden tot wel 150 km per uur. De autoriteiten schaalden het alarm in eerste instantie op naar het hoogste niveau. Inmiddels is de tyfoon afgezwakt tot een tropische storm, waarna ook het waarschuwingsniveau is verlaagd, terwijl het noodweer verder het land intrekt. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweede graads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. In de Spaanse enclave Ceuta zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor strengere grenscontroles. De actie volgt op een massale bestorming door migranten eind juli. Het Spaanse stadje aan de Noord-Afrikaanse kust werd door tienduizenden mensen overspoeld. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer krijgen het advies heel goed op te letten. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nep-advertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen, waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Lekker de week beginnen met de muziek van BNT. Earth, Wind & Fire. 1981, Let's Groove. Vrienden en vriendinnen. Een nieuwe werkweek die gaat van start.

0: Sofia.
1: Beste muziekmix hoor je hier bij Radio BNT. Alvaro Soler. Sofia. Zal wel een ex van hem zijn, denk ik. Hè? Emma Heesters, hartebreker. En David Guetta nog een keertje met Teddy Swims. En Tones and I. Gone, gone, gone. Ja, 10 augustus. De deuren van de introductieweken staan deze zomer op steeds meer plekken open voor de mbo-studenten. Toch weten maar weinig mbo'ers de weg naar de introductiedagen te vinden. En volgens de organisatoren daarvan is er een cultuurverandering schijnbaar nodig. Ja, de afgelopen jaren mochten mbo'ers bij steeds meer introductieweken meedoen met het programma. Tijdens deze weken krijgen de aanstaande studenten de kans om kennis te maken met het studentenleven, de nieuwe studentenstad en andere studenten voordat het studiejaar begint. Ja, vandaag beginnen de eerste grote introweken in onder meer Groningen, Leiden en Utrecht. Dus ben je mbo'er en wil je naar de... En wil je echt gaan studeren? Ga dan naar die introductieweek. Doe dat. En dan Israël heeft het vredesplan voor de Gaza van Amerikaanse president Donald Trump verworpen. Dat heeft de premier Benjamin Netanyahu gisteren bekendgemaakt. Het land trekt zich pas terug als Hamas volledig is ontwapend. De door Trump in het leven geroepen vredesraad, die zou moeten gaan toezien op de wederopbouw in de Gaza-strook. Ja, en die raad kwam met een vredesplan van 15 punten. Maar ja, Israël die gaat dus niet mee in dat plan. En ze bespreken momenteel de kwestie met de Verenigde Staten. Dus we zijn benieuwd. Wat daar weer uit gaat komen. En een bejaarde vrouw die heeft gisteren voor wat opschudding gezorgd in Parijs. De dame bracht namelijk twee handgranaten die ze in haar gebouw had gevonden naar de kerk. Waar ze een mis zou bijwonen. Okay, dan. Ze wilde de vondst aan haar priester laten zien. Nou, de priester haalde de twee objecten onmiddellijk weg. En legde ze in de sacristie. Waarna hij de hulpdiensten heeft ingeschakeld. Nou, de politie kwam snel ter plaatse. En natuurlijk ook de explosieve opruimingsdienst. En ja, die dame die denkt van... Hé, ik heb twee handgranaten gevonden. Laat ik die even meebrengen naar de kerk. Ja, dat kan. Politie heeft trouwens ook nog de woning van de oudere vrouw gecontroleerd. Daar vonden ze geen andere granaten. Ja, de priester wilde natuurlijk geen aangifte doen. Madonna! Dit is nog een keertje borderline.

0: Ja, și gala.
1: The Word Fucker Plot
0: and the Melody. Daarvoor dus Madonna met Borderline. Ja, elke werkdag rond deze tijd hoor je de Word Fucker Plot. Ja, maandag nieuwe muziek. We hebben een liedje binnengekregen uit Breda. We kregen namelijk vorige week een berichtje binnen van Corrie. Hey, goeiedag. Zou graag jullie aandacht willen vragen voor een erg mooi nieuw liedje. Namelijk 1000 kleuren van Marcel Lichtvoet. Hij heeft zelf de muziek en de tekst geschreven. En ook natuurlijk zelf ingezongen. Het zou mooi zijn als meerdere mensen er via jullie radio bekend mee worden. En ervan kunnen gaan genieten. Alvast bedankt. Namens een super trotse moeder. Dus Marcel Lichtvoet, die gaan we draaien uit Breda.

0: uit Breda, Marcel Lichtvoet en Duizend Kleuren. Even een update van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op snelheid op de A73 tussen Venlo en Echt. In beide richtingen moet je even opletten bij 10.6. Dan de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A67, de grens met België en Eindhoven bij 0.9. De N640 Hoeve bij 9.5. Dan heb ik voor je de A58 in beide richtingen tussen Goes en Vlissingen. Dat wordt gecontroleerd bij 160.5. En dan de laatste, de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht. Bij 8.0 zijn ze daar ook aan het controleren. Files zijn er niet.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. In de Spaanse enclave Ceuta zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor strengere grenscontroles. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT.

0: all of me.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Daddy DJ. En Sienna Spyro. De maandag 10 augustus. Ik heb wat nieuws voor je uit de showbiz. Harry Potter fans. Die zijn er namelijk in geslaagd om de aanleg van een stroomkabel tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland te laten aanpassen. De kabel die zou namelijk dwars door het graf van Dobby de huiself lopen. Ah. Na honderden telefoontjes werd de route gewijzigd. Dobby's graf is vermeden. Maar de kabel loopt nu wel rakelings langs overblijfselen uit de bronstijd. En dan Paramount Skydance. Die gaat na de overname van Warner Bros. Elk jaar 30 bioscoopfilms uitbrengen. De studio die legt dat vast in een contract met de twee grootste bioscoopketens van de Verenigde Staten. Maud Akkermans en Olivier Lucas van Sommieu, die verwachten samen een kindje. Door haar zwangerschap moet de violiste en de trompetiste Akkermans de komende Europese tournee en het optreden in de Ziggo Dome aan zich voorbij laten gaan.

Een Usher die ontkent dat hij tijdens een concert in New Jersey een dubbelganger heeft gebruikt. Op social media gingen namelijk na zijn optreden met Chris Brown beelden rond, waardoor de fans twijfelden of de Amerikaanse zanger zelf op het podium stond. Ja, de 47-jarige zanger die reageerde gisteren op een bericht waarin werd gespeculeerd over zijn optreden. Ja, en Usher en Chris Brown die zijn momenteel samen op tournee door Noord-Amerika.

Dan de acteur, politicus Ben Jones. Die is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn vrouw Elma Viator bekendgemaakt op Facebook. En deze Ben Jones was met name bekend van zijn rol als de monteur Cooter Davenport in de serie The Dukes of Hazzard. En deze serie werd begin jaren 80 uitgezonden. En dan Jessie Cave, de actrice die Lavender Brown speelt in de Harry Potter films. Die heeft meer verdiend met OnlyFans dan met haar acteercarrière. Jessie plaatst namelijk geen pornografisch materiaal op het platform, maar video's van haar haar. En dat leverde de actrice op haar eerste dag al 15.000 pond op. Ja, ik heb ook nog wel ergens een paar oude sokken liggen.

En dan Joe Jonas, die kreeg 15 jaar geleden het advies om in therapie te gaan. Nadat de verkoop van zijn eerste soloplaat Fast Life tegenviel. En de zanger die zegt in de podcast die hij samen met zijn broers heeft, dat de slechte ontvangst van het album hem destijds paniekaanvallen en fysieke pijn bezorgde. Ja, inmiddels gaat het een flink stuk beter met deze Joe Jonas. Hè. Ah! Deze hebben ze gemaakt in het jaar 2025. De Jonas Brothers.

90s for Living Joy met Dreamer. Ik heb jarige artiesten voor je. Bekende Nederlandse zanger Jim Bakkum. Hij werd tweede bij Idols. De presentator en de acteur en de zanger. Hij wordt vandaag 39 jaar. Nederlandse zangeres van Frizzle Sizzle. Dat is Karen Vlasblom. Die wordt vandaag 59. Bekende Spaanse acteur. Die een relatie had met onder andere Melanie Griffith. Antonio Banderas. Hij wordt vandaag 66 jaar. Bekende Amerikaanse tv-persoonlijkheid van de Kardashians. Dat is Kylie Jenner. De dame die wordt vandaag 29. Nederlandse zanger en acteur. Hij is bekend van onder andere drukwerk. Ik heb het over Harry Slinger, de man met het mutsje, het rode mutsje. Hij wordt vandaag 77 jaar. Dan is ook jarig de acteur Justin Theroux. En deze ken je natuurlijk van The Devil Wears Prada 2 en van Star Wars. En het is de ex van Jennifer Aniston. En Justin Theroux die wordt vandaag 55. En vandaag is ook jarig de Amerikaanse zanger Michael Bivins. En Michael Bivins, die ken je misschien, misschien ook niet. Hij wordt vandaag 58. Het is de Amerikaanse zanger van New Edition. Ja, en deze ken je misschien wel nog. Uit de begin jaren 80.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
4: Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De gemiddelde waterafvoer kwam het afgelopen etmaal uit op ruim 600 kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen is de waterstand nog nooit zo laag geweest en een einde aan de droogte is voorlopig nog niet in zicht. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweede graads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Het noodweer kwam gisteravond aan land bij onder meer Shanghai met windsnelheden tot wel 150 km per uur. De autoriteiten schaalden het alarm in eerste instantie op naar het hoogste niveau. Inmiddels is de tyfoon afgezwakt tot een tropische storm, waarna ook het waarschuwingsniveau is verlaagd, terwijl het noodweer verder het land intrekt. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten, omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen, waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: De BNT Ochtendshow. Met nu Erik Kreutzer.

een van de echte zomerhits van dit jaar. Another and talk to you. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is de maandag. De dag dat je weer aan het werk gaat. Of dat je gaat vertrekken richting je vakantieadres. Nog even een weekje genieten van je bouwvakvakantie. Of nog een weekje of twee genieten van de schoolvakanties in het zuiden van Nederland. In ieder geval welkom bij BND.

talking. Harry Styles and the Late Night Talking. Ja, daarvoor de nieuwe van de drie J's. Je zit in mijn hoofd. En eind jaren 70 net voor de Bee Gees. You Should Be Dancing. De maandag 10 augustus. Ik zag dat prins William van Engeland... die is nu officieel miljardair. Deze opvallende cijfers kwamen naar buiten in de nieuwste jaarrekening. Nou, de welbekende prins William van Engeland, de zoon van koning Charles... die heeft een vermogen van meer dan 1 miljard pond. En dat heeft hij weten te realiseren. En dus mag hij zichzelf officieel miljardair noemen. Ja, hij heeft dat gekregen.

Ja, en Demi Vollering die heeft gisteren voor de tweede keer in haar loopbaan de Tour de France de Femme gewonnen. De Nederlandse renster van FDJ United Suez die bekroonde haar eindzege met de winst in de laatste etappe. Ja, en dan de wereldzeeën, die zijn in juli nog nooit zo warm geweest als vorige maand. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979 lagen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar rond de 21 graden. En volgens de Europese Klimaatdienst komen de hoge watertemperaturen door het weersverschijnsel El Niño in de Grote Oceaan. Maar ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. Ja, en dat leidt tot de wijdverspreide sterke hittegolven. En die hebben dan weer gevolgen voor de planten en dieren. Maar ook voor de mensen die in de kustgebieden wonen. En met deze oceaan watertemperaturen op dit niveau en El Niño in aantocht, zullen we de komende maanden waarschijnlijk nog meer temperatuurrecords gaan sneuvelen. Weet je wat ik wel een voordeel vind van deze warme temperaturen? Als je dan met je auto op de snelweg rijdt, heb je bijna geen last van die vliegjes. De ramen blijven dan een beetje schoon, hè? Onderweg Mariah Carey en Kygo. Dit is Mr. Mister, Broken Wings.

0: Henderson en Here For You samen met Kygo. Ja, het is 9:30 geweest. De flitsers van van Flitsmeister op de A73 tussen Venlo en Echt in beide richtingen zijn ze aan het controleren bij 10.6. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A67, de grens met België en Eindhoven bij 0.9. De A16 tussen Breda en Dordrecht bij 59.2. De N640 bij Hoeve bij 9.5. Dan heb ik voor je de A16 tussen Dordrecht en Breda. Dat wordt gecontroleerd bij 49.2. En de laatste, de A58 in beide richtingen tussen Goes en Vlissingen bij 160.5.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom file voor de Haringvlietbrug 3 kilometer, maar momenteel wel met een 30 minuten vertraging, want de brug is even open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Niet eerder stroomde er bij Lobit zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Britney Spears. En Oops, I Did It Again. Daarvoor Alex Warren en Passenger en Mariah Carey hadden wij voor je met Emotions. Ja, de webwinkel bol.com die heeft zo'n 20 soorten eclipsbrillen uit het assortiment verwijderd. Dat heeft een woordvoerder bevestigd aan het ANP. Volgens Bol kon namelijk niet worden gegarandeerd dat de brillen aan de veiligheidseisen voldoen. Aanstaande woensdag is vanuit Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering te zien, waardoor er heel veel vraag is naar eclipsbrillen. Dus dan weet je dat. Je zult dan even naar een goede brillenwinkel moeten gaan, denk ik. En dan honderden mensen zijn afgelopen zaterdag geëvacueerd vanwege een natuurbrand in het Spaanse Niebla. De brand die heeft inmiddels al 8000 hectare verwoest en rukt op richting de richting van, richting van Sevilla. Dus hou er rekening mee, mocht je nog op vakantie gaan richting Sevilla, daar gaan, natuurbrand gaat in die richting. Dus hou het allemaal goed in de gaten. En Inter Miami heeft afgelopen zaterdag op zondag stilgestaan bij de sterspeler Lionel Messi, want zijn vader is overleden en Lionel die was niet bij de wedstrijden aanwezig. Daardoor hebben ze denk ik ook wel 1-2 verloren. En ze stonden dus stil bij het overlijden van de vader van Lionel Messi.

0: Jaren 70, Billy Ocean.
1: De favoriete top 3.
0: A love really hurts without you. Ja, vrienden, er komt een einde aan de BND-ochtendshow. Maar, wees niet getreurd. BND kun je de hele dag laten aanstaan. Zometeen Tim, daarna Duncan. Ja, en dan de rest van de maandag Rosé Schippers. Je hoort hem tussen 4 en 6 met de BNT Middagshow. En Raoul, die is nog een weekje met vakantie. Vanavond het Ethisch Café met Rosé vanaf 7 uur. Vraag alvast die Ethisch liedjes aan. Doe dat via radiobnt.nl. En dan gaat Rosé Schippers die vanavond voor je draaien tussen 7 en 9. Ik heb wat discomuziek zometeen in de top 3. En dan wens ik je een fijne maandag.
1: De favoriete top 3, nummer 3.

is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT. De favoriete top 3. Nummer 2.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Volgens de Griekse brandweer woedt het vuur vlakbij Koufaris, dat ligt zo'n 60 kilometer van de stad. Het is al de tweede grote natuurbrand in de regio deze zomer, nadat er een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. Op meer plekken in Zuid-Europa slaat het noodlot toe, want in landen als Frankrijk en Spanje zijn al honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. Op camping Het Haasje in Dorst is gisteravond een zwaar gewonde man aangetroffen. De hulpdiensten rukten massaal uit nadat er een melding binnenkwam over een mogelijke schietpartij. Volgens Omroep Brabant zijn meerdere kinderen getuigen geweest van het incident. Ze zijn op de camping door de politie opgevangen en gehoord voor verder onderzoek. Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De gemiddelde waterafvoer kwam het afgelopen etmaal uit op ruim 600 kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen is de waterstand nog nooit zo laag geweest en een einde aan de droogte is voorlopig nog niet in zicht. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten, omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen, waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
9: Goedemorgen, een nieuwe week voor de boeg met Hugel. Zometeen naar Friday.

Styles aan met Salto, BNT en Jamaican Bam Bam. Welkom op je maandagochtend, misschien wel je eerste vakantiedag. Lekker genieten dan, misschien wel de koffers aan het inpakken op dit moment om straks richting die vakantiebestemming te gaan. Of misschien blijf je wel lekker thuis om vakantie te vieren. Of ben je gewoon hard aan het werken op deze maandagochtend. Of misschien ben je wel aan het bijkomen van de Heuveland Wandel Vierdaagse. Duizenden mensen die hebben meegelopen de afgelopen dagen daar. Meerdere startbewijzen ook weggegeven bij Radio BNT de afgelopen weken. Dus misschien heb je wel meegelopen op een startbewijs van Radio BNT. Nou, hoe dan ook, ik hoop in ieder geval dat je hem hebt uitgelopen zonder al te veel blaren op de voeten. Dat is dan wel zo fijn. Wat je ook aan het doen bent deze maandagochtend en waar je ook luistert, de beste hits en classics vliegen je om de oren. Met Kiss en Fleming en Meteor zometeen naar Blue op Radio BNT.

Radio BNT met Kiss en I Was Made For Loving You. Ja, soms moet het gewoon zo zijn, hè, in het leven. Misschien geldt dat ook wel voor jou. Ik ben persoonlijk niet heel gelovig, moet ik zeggen. Maar ik geloof wel dat het zo moest zijn dat mijn vriendin en ik elkaar tegen moesten komen. Voorjaar vorig jaar op Tinder. Ik wilde net de app van mijn telefoon gooien, maar ik dacht, weet je wat? Ik stel het nog heel even een dagje uit. En net in die dag werden mijn vriendin en ik een match. Soms moet het gewoon zo zijn. Robbie Williams nu bij BNT. Dit is Candy.

0: Glasgow en Something op Radio BNT. Met zo de man die het leven redde van meerdere mensen. En ook Sam Fender en Olivia Dean en Baltimora, hoor je zo.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Sam Vender en Olivia Dean samen bij BNT en Rain Me In. Niet denken, maar doen. Maar soms is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Nou, de volgende man die bedacht zich in 2017 geen moment toen het eiland Puerto Rico was getroffen door een verwoestende orkaan. Op het eiland daar was de stroom uitgevallen en de ziekenhuizen die lagen daardoor stil. En deze man die zette zijn eigen privéjet in om kankerpatiënten te evacueren naar het Amerikaanse vasteland, zodat ze hun chemobehandelingen konden laten doorgaan. Wat een held, hè? Je hoort hem nu op Radio BNT. Dit is Pitbull.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werk.

Lekker meedeinzen en meezingen met de Urban Cookie Collective op Radio BNT. En The Key, The Secret en daarvoor ook Robin Schulz en All We Got. BNT, waar muziek je raakt, met Michael Jackson voor je onderweg naar Train. Dit is 50 Ways to Say Goodbye.

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagte record bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Hierdoor dreigt de vaarroute in tweeën te splitsen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. De gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta zorgen voor veel spanning en angst in Marokko. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse enclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. En dat schoot bij machthebbers in het verkeerde keelgat. Volgens de NOS grijpt de overheid nu hard in om de situatie te controleren. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Volgens de Griekse brandweer wordt het vuur bij het plaatsje Koufaras op zo'n 60 kilometer van de stad. Het is al de tweede grote natuurbrand in deze regio deze zomer, nadat een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. En de Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweedegraads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. Het weer nog. Vanmiddag klaart het overal op en de zon komt er goed bij. De temperatuur komt uit tussen 21 en 28 graden. Morgen is er na een frisse nacht opnieuw veel ruimte voor de zon en het wordt dan 19 tot 26 graden. De dagen daarna blijft het droog en zonnig en het kwik stijgt op veel plaatsen weer tot boven de 30 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
12: Helemaal in de zomerstemming met Edge of Desire van Jonas Blue. Zometeen naar Nelly.

van de lekkerste liedjes van deze zomer. Jonas Blue samen met Melvin, Edge of Desire op Radio BNT. Ja, sowieso aan zon geen gebrek hè, deze maanden. Een bijzonder natuurverschijnsel is te zien deze week. En zo hoor je waar je de beste kans hebt om dat natuurverschijnsel zo goed mogelijk te zien. Na Don Henley en Taylor Swift en eerst Indie bij BNT met Last Night, DJ Saved My Life.

helemaal toepasselijk bij de zomer. The Boys of Summer van Don Henley bij BNT. Hey, heb je woensdagavond nog geen plannen? Houden zo, zou ik dan zeggen. Woensdag namelijk een bijzonder natuurverschijnsel te zien in de avond. Een zeldzame zonsverduistering. Althans, in Nederland kun je hem dan alleen deels zien. Als je hem helemaal wilt zien, dan kun je het beste naar Spanje gaan. Specifieker nog de regio Soria-Zaragoza. Dus ik zou zeggen, als je vakantie hebt en nog geen plannen, stap in de auto richting Spanje. Alhoewel, het wordt dan wel een hele dure zonsverduistering, want alle accommodaties daar in de regio die hebben hun prijzen fors verhoogd.

0: Wat een mooi liedje uit de Zero's. Colby Calais op Radio BNT en Bubbly. Shakira en Madonna komen eraan binnen nu en een minuut.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagste record bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. De gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta zorgen voor veel spanning en angst in Marokko. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. En de Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweedegraads brandwonden op. Het weer nog, vanmiddag klaart het overal op en de zon komt er goed bij. Temperatuur komt uit tussen 21 en 28 graden. Morgen is er na een frisse nacht opnieuw veel ruimte voor de zon en het wordt dan 19 tot 26 graden. De dagen daarna blijft het droog en zonnig en het kwik stijgt op veel plaatsen weer tot boven de 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Shakira, Radio BNT met Zoo. Heb jij vroeger ook wel eens een foutje gemaakt op de middelbare school? Bijvoorbeeld dat je uit de klas werd gestuurd omdat je te grote mond had, of dat je die ene toets niet gehaald had vanwege een antwoord waarvan je zeker wist dat het goed was? Nou, zometeen de artiest die zijn naam te danken heeft aan een foutje op zijn middelbare school. En ook Roxette en Jason Derulo hoor je naar Billy Crawford op BNT.

Lekker meezingen bij Radio BNT met Roxette en Joyride. Veel artiesten die hebben goed nagedacht over hun artiestennaam, maar anderen die krijgen hem zo letterlijk in de schoot geworpen. En dat laatste geldt zeker voor de Noorse DJ Kygo. Hij heeft zijn naam niet zelf bedacht. Zijn naam die ontstond namelijk op de middelbare school. Het digitale schoolplatform daar genereerde namelijk een automatische gebruikersnaam voor hem. Net als alle leerlingen waren dat de eerste twee letters van de voor- en de achternaam. Kire Gurvel met een streepje door de O, zo heet hij in het dagelijks leven. Dat zal dan Gurvel zijn, gok ik op zijn Noors. Maar ja, het schoolsysteem daar accepteerde geen O met een streepje erdoor. En dus werd het Kygo. En in plaats van te denken van ja, fuck it, dit wil ik niet, dacht hij, dankjewel, ik heb mijn artiestennaam in de pocket. Kygo, je hoort hem nu op Radio BNT. Dit is Stargazing. Yeah.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaarverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Bij Koufaras, plaatsje op zo'n 60 kilometer ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene, is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het is al de tweede grote natuurbrand in de regio deze zomer, nadat een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. De gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta zorgen voor veel spanning en angst in Marokko. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen, en dat schoot bij de machthebbers in het verkeerde keelgat. Volgens de NOS grijpt de overheid nu hard in om de situatie te controleren. Vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaanoever 108 keer aangevallen of gehinderd. Dat meldt de Palestinian Journalist Syndicate. Het Israëlische leger en kolonisten zijn daarvoor verantwoordelijk. Ongeveer de helft daarvan betreffen korte gevangennemingen en verslaggevingsbeperkingen. Kolonisten pleegden 11 aanvallen op journalisten en cameraploegen, waaronder mishandelingen en bedreigingen. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind, en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Tim van der Weerden.
7: Met zo de vrouw die tijdens het zingen altijd lekker ruikt.

Rexha en Faithless bij BNT. Een New Religion. Die Bibi Rexha die heeft altijd een lekker geurtje op. Voordat ze namelijk concertzalen en stadions vulde, werkte ze achter de parfumbalie van het luxe winkelcentrum Saks Fifth Avenue in New York. Ze gebruikte daar haar werktijd stiekem om teksten te schrijven op de achterkant van parfumproefstrookjes en klantbonnetjes. Oh, die stoute Bibi toch. Nou, het heeft er geen windeieren gelegd. Inmiddels weer een dikke vette hit met Faithless. New Religion hoorde je op radio.

Radio BNT en Teardrops. Mocht je nou veel huilen bij het snijden van de uien bijvoorbeeld, dat zijn reflextranen, die bestaan voor 98% uit water. Maar tranen van liefdesverdriet, die bevatten juist echte stresshormonen. Je lichaam dumpt dan namelijk letterlijk je emotionele afvalstoffen via je ogen. Dus als iemand zegt tegen je, laat het lekker gaan, dan is dat medisch verantwoord. Wow.

0: Niet genoeg zon is buiten deze zomer, dacht ik. Ik gooi er nog een schepje bovenop op de radio. All Things Under the Sun, joh, de Wolf op Radio BNT. Ruben Hillen en Wham, hoor je zo.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
3: De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. Het zuidelijk deel van de Rijn wordt daardoor vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Bij Koufaras, op zo'n 60 kilometer ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene, is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Op een camping in Dorst, gemeente Oosterhout, is gisteravond na een schietpartij een zwaargewonde man aangetroffen. En vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaanoever 108 keer aangevallen of gehinderd. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind, en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Soms heb je van die liedjes van een artiest waarbij je denkt, jij hoeft voorlopig geen nieuwe uit te brengen. Heb ik bij deze, want het is zo'n ontzettend lekker nummer. Als je hem een keer hoort, dan zing je hem de hele dag door in je hoofd. Ruben Hillen op Radio BNT en zijn 20 Seconds. Goedemiddag, ik ben Tim en ik heb de beste hits en classics voor je. Wat dacht je van deze van Gabriel? Dit is Out of

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijke deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Veel spanning en angst in Marokko na de gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. De overheid grijpt nu hard in om de situatie te controleren. Intussen hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor eenheid en strengere grenscontroles. Vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaan-oever 108 keer aangevallen of gehinderd. Het Israëlische leger en kolonisten zijn daarvoor verantwoordelijk. Ongeveer de helft daarvan betreffen korte gevangennemingen en verslaggevingsbeperkingen. Kolonisten pleegden 11 aanvallen op journalisten en cameraploegen, waaronder mishandelingen en bedreigingen. En in de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweedkorst heeft de politie na een tip in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland gezocht naar een wapen dat mogelijk bij de moord is gebruikt. Of er iets belangrijks is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Zweedkorst werd op nieuwjaarsdag 2014... tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Een eerdere verdachte werd in juni nog vrijgesproken wegens weinig betrouwbaar bewijs. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind. En het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
11: Een nieuwe week is alweer even begonnen. Het is de maandagmiddag hier van BNT met Rutger van Barneveld. Zometeen naar Jay-Z. Zomer.

de waanzinnige track blijft dit het de zomerhit van dit jaar. Eén van de, samen met onder andere Cheerio en Another, maar Rutger van Barneveld mag er ook zijn. Joh, de zwoele zomernachten op Radio BNT, de zanger die tegenwoordig ook in Brabant woont. Dus dan is hij lekker in de buurt van alle feesten en daar waar het gebeurt. Hey, voor heel Brabant en Limburg is dit Radio BNT. Mijn naam is Duncan en een nieuwe week van de BNT Werkdag is hier. Je hebt net Tim gehoord en ik slip je verder de middag door. Tot aan 4 uur, de middagshow hoor je dan met Roger. En tot die tijd heel veel muziek van onder andere Marco Borsato, Niall Horan en Bruce Hornsby and the Range bijvoorbeeld.

Marco Borsato in Vrij Zijn op Radio BNT. Wellicht wel vrij zijn in de zomervakantie. Is dat nog steeds aan de hand? Of zit jouw vakantie er alweer op en ben je hartstikke hard aan de slag? Kan allemaal op deze 10 augustus. Het is je maandagmiddag. Wist je dat vandaag, maar dan in 1793, het Louvre in Parijs openging? En kun je nog herinneren, je allereerste autootje? Het iconische eentje rolt vandaag op deze 10 augustus, maar dan in het jaar 48 van de band. Citroën introduceert de allereerste 2CV voor de massa. De opdrachteisen waren simpel, maar bizar, want de auto moest twee boeren met 50 kilo aardappelen of een vat wijn over een onverharde akker kunnen vervoeren, zonder dat de eieren in een mandje op de achterbank braken. Nou, dat lukte en het eentje was geboren. Goed nieuws was dat, maar dan in 1948. Inmiddels 2026 Supertramp, zo naar David Guetta.

0: Lou Dabbadie, maar dan in een andere jasje van Nia Samsee hoorde je. Radio en Supertramp, it's raining again. Dit is Radio BNT met een van de allervetste classics van The King of Pop. Maar wist je dat we de absolute wereldhit puur te danken hebben aan zijn eigen moeder? Hoe dat zit, vertel ik je zo meteen. Ook Kylie Minogue is onderweg en Dragon Bowman naar de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. Het zuidelijke deel van de Rijn wordt daardoor vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Bij Koufaras, op zo'n 60 kilometer ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene, is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaan-oever 108 keer aangevallen of gehinderd. En in de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst heeft de politie in de ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland gezocht naar een wapen. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Het is Bakermat met Rani, de nieuwste I Love Life. Daarmee is de zomer aan op Radio BNT. Karim en Okoli ook en I Believe in You. Dat zijn ook de woorden van Catherine Jackson ongeveer geweest. De moeder van Michael Jackson richting haar zoon. Ze vond wel dat het album Bad te veel over stoere straatjongens ging. En ze zei tegen Michael, joh, Mike, ga gewoon eens muziek maken. Die vrolijk is, romantisch, aanstekelijke ritmes. En toen dacht Michael, weet je wat, mam? Dat ga ik doen voor jou in deze track. The Way You Make Me Feel.

0: Vincent van Lian, Sex on Fire, dit is Radio BNT. De maandag van een nieuwe week en dus ook een nieuwe opgave in de vertaalvraag.
1: De vertaalvraag.
0: Ik ben op zoek naar titel en artiest van de plaat die ik zo meteen na 2 uur ga draaien. Aan de hand van de vertaling, dit is de opgave van vandaag. Het is gewoon weer zo'n hectische maandag. Ik wou dat het nog zondag was. Want dat is mijn fijne dag. Mijn ik hoef niet te haasten dag. Het is gewoon weer zo'n hectische maandag. Nou, het is wel toepasselijk voor vandaag, maar wat is de titel en wat is de artiest behorend bij deze opgave? Je mag het doorsturen via radiobnt.nl. Draai hem zo meteen na 2 uur. Ook Max en Andy Grammer ga je horen. The Thing I Love. En dit is Phil Collins en zijn Jennifer.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over.

0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
0: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Bij een grote Oekraïense droneaanval op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn 39 mensen gewond en 13 gedood. Dat is het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in Rusland in maanden. De stad is een belangrijk centrum voor de olieraffinage. Er zijn 2 raffinaderijen en een petrochemische fabriek waar aardolie en aardgas worden omgezet in chemische producten. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Veel spanning en angst in Marokko na de gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. De overheid grijpt nu hard in om de situatie te controleren. Intussen hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor eenheid en strengere grenscontroles. In de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst heeft de politie na een tip in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland gezocht naar een wapen dat mogelijk bij de moord is gebruikt. Of er iets belangrijks is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: De vertaalvraag.
7: Dit was de opgave. Het is gewoon weer zo'n hectische maandag. Ik wou dat het nog zondag was, want dat is mijn fijne dag. Mijn ik hoef niet te haasten dag. Het is gewoon weer zo'n hectische maandag. Nou, toepasselijk voor de dag van vandaag. En Manic Monday was het goede antwoord. Onder andere Ilse wist dat goed in te sturen. De Bengals het goede antwoord.

Max en Andy Grammer, The Thing I Love en Bengals Audio ook. Manic Monday op de radio op deze maandag. Het is 10 augustus op de kalender. Dit is Radio BNT. We zijn er voor heel Limburg en Brabant. Gewoon op je DAB Plus radio of radiobnt.nl. Al waar je zometeen Mattia Bazaar gaat horen, Agda de Munnik zijn onderweg en Superstar is

één keer ingezongen. Eén keer. En toen vonden ze het wel goed. Bij Antonella hoef je nooit te zeggen, nou, nog eentje voor de herp. Nee, het was gewoon goed. Mattia Bazaar, Ticento, hoorde je op radio BNT. Waar de zomer aan is en Katy Perry zometeen op de radio. Na Rondé.

0: Sebastian. Kenny Perry, Olly Oak en Hot and Cold. Dit is Radio BNT. Wist je dat de wereldhit die je zometeen hoort, zij het maar schreef met één doel? Zoals al het gezeur en de stress in de wereld zo spoorbijster zat, dat ze besloten een statement te maken, dat wat er ook gebeurt, niemand pakt mijn vrolijkheid af. Zo, statement. Of welke track het gaat, vertel ik je zo. Na Lost Frequencies en ook Amber is onderweg. This is your night. Naar de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een van de grootste Oekraïnse droneaanval sinds maanden op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn 39 mensen gewond en 13 gedood. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagte record bereikt. Het zuidelijke deel van de Rijn wordt daardoor vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. In de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst heeft de politie in de Ringvaartplas in Rotterdam na een tip gezocht naar een wapen. En vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaan-oever 108 keer aangevallen of gehinderd. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Johnny. Geen idee, joh. Ik ben Duncan Eldebarge op de radio. Met de Lost Frequencies ook. Live It All in Amber, This Is Your Night. Ze was het helemaal zat. Alle negativiteit, al het gezeur, alle stress. Laat niemand ooit je goede humeur verpesten. Dat was de gedachte bij Pink en het schrijven van deze plaat. Je had er nu op BNT met Never Gonna Know.

0: Enrique Iglesias, Sube Me La Radio, wat zoveel betekent als... ik hou van de radio en ik draai BNT elke dag.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ja, hij was een tijd ver vooruit. Is tijd. Sube Me La Radio hoorde je op Radio BNT op deze maandagmiddag. Onderweg naar 3:10, dat is het nog niet. Maar als de klok dat tijdstip slaat, dan weet je dat we gaan beginnen aan de takeover. Zometeen is het weer zover op je maandagmiddag ook gewoon de radio 20 minuten lang van jou.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En waar heb je dan zin in? Wat kan ik voor je draaien op Radio BNT? Laat het maar weten via radiobnt.nl. Is de radio gewoon zometeen 20 minuten lang van jou? Wat vind je daarvan?
2: Bellissimo.
0: Oh, dat dacht ik.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
4: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Goedemiddag, ik ben Edward Niesink. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij Stichting Rita Community. Meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminaties voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen keren gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat onderzocht NOS Stories. Het doel daarvan is om mensen op te lichten. Ook het aanbod van grote verhuursites wordt door de oplichters misbruikt. Al lange tijd probeert Palladius TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en de accounts van oplichters te verwijderen. Die eist nu actie van TikTok. Bij een grote Oekraïense droneaanval op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn 39 mensen gewond geraakt en 13 gedood. Dat is het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in Rusland in maanden. De stad is een belangrijk centrum voor de olieraffinage. Er zijn twee raffinaderijen en een petrochemische fabriek waar aardolie en aardgas worden omgezet in chemische producten. En de Amerikaanse acteur en politicus Ben Jones is overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol in The Dukes of Hazzard, een succesvolle tv-serie die in de jaren 80 werd uitgezonden. Cooter Davenport. Ben Jones is 84 jaar geworden. Dan nog het weer. Het is bijna overal droog, op wat stapelwolken na. In het noordoosten is er kans op wat lichte regen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en de temperatuur varieert van 22 graden aan de kust tot 29 in het zuiden. Vanavond is het helder en schijnt de zon er volop. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden bij een zwakke noordenwind. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Duncan Fresh. Zometeen heb jij het voor het zeggen, want de takeover komt eraan. Dat zometeen na Samber en Homewrecker. En eerst Doe met Heaven.

0: Radio BNT en Summer Homewrecker op de radio. Daar hoor je ook met DJ Sammy en Janu. You're the heaven op BNT.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Waar het bijna 3:10 is, we gaan eraan beginnen. De komende 20 minuten is namelijk de radio van jou. De Takeover staat op punt van beginnen. Dat betekent dat jij het voor het zeggen hebt. Wat zou jij graag willen horen om je maandagmiddag wat draaglijker te maken?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Waar heb je echt zin in? Zoals Ruben dan weer zin heeft in George Michael. Die vroeg al om Careless Whisper.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

stuur jouw verzoek nu in via de Radio BNT WhatsApp. 043-200-3123. En hoor het nu tijdens de Radio BNT TV.

gaat nog 3 minuten zo door in de studio. Hè. Ze werden helemaal gek van CNC Music Factory. Gonna make you sweat op Radio BNT. Wat dat betreft het anthem voor de zomer. Hè. Lekker zweten en de beste hits op Radio BNT. Je zit midden in de takeover in de CNC Music Factory. Werd aangevraagd door Brent. Gijs vroeg om Suzanne Vreekensnelle, de overkant. En Ruben vroeg om Careless Whisper, George Michael. Kunnen we door met de takeover en het verzoek van Mandon? Goedemiddag BNT, mag Coldplay op. Alvast bedankt voor Paradise.

Het verzoek van Manon, deze van Coldplay Paradise op Radio BNT. Je zit midden in de Radio BNT Takeover. Dat betekent dat jij de playlist van Radio BNT samenstelt. Elke werkdag is de radio 20 minuten lang van jou. En we zijn alweer bij de laatste van vandaag aangekomen. Koen, die zich nog mag verheugen op een Franse vakantie. Oh, lekker zeg. Hij vraagt om deze. Voyage, voyage.

0: Gonzalez in Voyage. Op Radio BNT voor al die mensen die naar Frankrijk nog mogen gaan... of misschien wel terug zijn, terugkomen. Koen mag in ieder geval nog gaan. En die vroeg om alvast in de stemming te komen deze track aan. Voyage in de Takeover, die er ook op zit. Morgen een nieuwe ronde Takeover, rond 3:10 op Radio BNT.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen... bij de stichting Rita Community. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond, onderzocht NOS Stories. Bij een van de grootste Oekraïense droneaanvallen sinds maanden zijn bij een olieraffinaderij bij de Russische stad Neskemansk 39 mensen gewond geraakt en 13 gedood. En de Amerikaanse acteur en politicus Ben Jones is overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol in The Dukes of Hazzard. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind. En het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden... en lokaal 29 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: De soundtrack van het WK voetbal, Shakira, Burna Boy en Die Die.
1: Duncan Fresh.
0: Lijkt ook alweer maanden geleden, hè, terwijl het pas weken is, het WK voetbal. Met de Spanje natuurlijk als wereldkampioen uit de bus gekomen met Shakira. De soundtrack die zij verzorgde met Die Die. De zomer van BNT, één van de zomerhits van vroeger heb ik voor je klaarstaan. Het was een track die vooral in de tweede kans een hit werd. Want het had een Nederlandse touch nodig. De Sun Club mixte de Another Project naar de absolute top van de hitlijsten. Want daarvoor wilde het nog niet echt lukken, hè. Want die kwam uit, die Summer Jam. Maar ja, het deed niet zo heel veel. En 3 jaar later werd die afgestoft. Werd er een Mediterraanse beat ondergezet. En toen was het Summer Jam 2003. En toen was het ineens een dikke vette hit die niet meer weg te denken is van de zomer op de radio. Summer Jam.
2: Radio BNT.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij stichting Rita Community. Het meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen malen gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nepadvertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het doel is om mensen op te lichten. Ook het aanbod van de grote verhuursite Paradius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die TikTok zover te krijgen om nepadvertenties en de accounts te verwijderen. Paradius eist nu actie van TikTok. Actrice en zangeres Marjolein Slichten is afgelopen donderdag in haar woonplaats Almere plotseling overleden. Ze maakte vooral naam in de jaren 80 en 90... toen ze te zien was in tv-series als Medisch Centrum West en Spijkerhoek. Ook speelde ze in de film De Boezemvriend in 1982... en was de leading lady in de nieuwe André van Duin revue. Marjolein Slichten is 71 jaar geworden. En een dronken Britse passagier zorgde onlangs voor problemen op een vlucht van Londen naar Amsterdam. De man weigerde instructies op te volgen en zocht meermaals ruzie met medepassagiers en cabinecrew. Bij aankomst op Schiphol werd hij aangehouden. En de vlucht in Canada werd geannuleerd nadat een kind weigerde te gaan zitten en de veiligheidsgordel vast te maken. Ouders en de bemanning hadden geprobeerd om het kind in de stoel te krijgen, maar het weigerde de gordel om te doen. En daarom werd de vlucht gecanceld. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind. En het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Bij Horst is de vertraging een kwartier. En op de N57 Middelburg-Brouwersdam bij Seroskerken 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wat een lekker liedje is dit toch, zeg. 1985, vrienden. Phil Collins en Wijlen, Philip Bailey hoorde je op de radio. Nou, wacht even. Misschien zit ik fout. Maurice White die leeft niet meer. Maar Philip Bailey, volgens mij, ja, nou weet ik het even niet meer. Ik ga nu twijfelen. Het is 9 over 4, 10 augustus 2026. Hartelijk goedemiddag. Welkom bij de middagshow via Radio BNT in Limburg en Brabant op DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En het is maandag. Als je net weer begonnen bent aan je vakantie, geniet er lekker van, joh. Ga lekker leuke dingen doen. Het weer wordt goed de komende week, dus kan jou het schelen. Laatste weekje bouwvak, maar ben je terug van vakantie en ben je vandaag weer begonnen, dan heel veel succes. Want ja, de zwaarste loodjes, de laatste loodjes, zeg maar, die wegen het zwaarst. Maar de eerste loodjes die wegen ook best wel zwaar, denk ik. Als je lekkere vakantie gehad hebt en lekker genoten hebt, en vandaag mag je weer, dan wens ik je in ieder geval veel succes. Chantal, als je dit hoort, doe voorzichtig. Je zit er zo weer in, qua werk dan. En dan is het allemaal helemaal prima. Of je bent misschien vandaag aan bier brouwen. Kan ook. Kan ook. Het is 29 graden max in het zuiden van Nederland. En als je op dit moment alles aan het uitzoeken bent om je eigen pilsje te brouwen, dan is dat natuurlijk ook heel erg lekker. Ik hou me aanbevolen. Wat gaan we doen in deze middagshow? Nou ja, we gaan straks het maximaal genieten. Lekker lang luisteren. Die maar spelen met Katja Gugu. En jij daar aan de andere kant van de radio. We hebben jou misschien wel nodig. Ja, zeker hebben we jou nodig. Waarom? Nou, daar kom ik dan straks wel een klein beetje op terug. In ieder geval om dat dilemma te spelen. En je kunt ons volgen via de socials. Instagram, Facebook. En je kunt ons berichtjes sturen. Alles wat je kwijt wil mag. Als je het wilt, tenminste. Naar radiobnt.nl.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: En nou, on my soul.
1: Dit is Radio BNT.

Radio BNT. Zeker wel, voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

begin van de Zero's was er een bandje dat heette Blue. Nathan James, die zat daarin. En die had een heel leuk liedje eigenlijk. Sooner or Later heette dat. Flopte in 2001. Maar hij zat daar ook in. En hij scoorde wel aardig wat hits. No Worries bijvoorbeeld was er eentje. En dit was er eigenlijk ook eentje. Simon Webb hoorde je. Coming Around Again. Dubbele tijdmelding op de radio. 16 over 16. Het lekker lang luisterdilemma gaan we even spelen. Dat spelen we met Katja Gugu. En die scoorde in de jaren 80 eigenlijk best wel wat hits. Welke lange uitvoering wil je dadelijk horen? A. Too Shy. Of B. Turn Your Back On Me. Welke lange uitvoering van Katja Gugu wil je horen? Kruip eventjes in de app. Radio BNT.nl, daar zie je een mogelijkheid om een appje te sturen. Doe dat dan. Stuur A voor Too Shy naar Radio BNT.nl of B voor Turn Your Back On Me naar Radio BNT.nl. Welke wil je horen? A, Too Shy. B, Turn Your Back On Me. Dus app A of B naar Radio BNT.nl. Terwijl de scherven van de IBA, die International Breakdance Event in Heerlen, worden opgeruimd. En ook de wandelvierdaagse in het Heuvelland, dat alle resten daar een klein beetje van worden opgeruimd, trappen wij een nieuwe werkweek af. Of een nieuwe vakantieweek, hoe je wil. Het is in ieder geval maandag, die lekkere maandag, die ons vertelt dat het begin is van een week waarin we bijvoorbeeld op donderdag 36 graden gaan tekenen, vrienden. Ja, dan weet je dat in ieder geval. Ik vond het gisteren af en toe ook al niet te hard, hè. Echt een beetje zo benauwd, zo klef, dat je denkt, bah! Maar goed, wij hebben daar natuurlijk niet al te veel over te zeggen, maar dat niemand zegt we hebben te klagen over de zomer, want dat is absoluut niet het geval. Dat gaat eigenlijk allemaal best wel lekker. Dus, ik ben weer begonnen aan de maandagmarathon. Vanavond tussen 7 en 9 is er namelijk het Radio BNT Ethisch Café. Normaliter met Raoul Moreau. Raoul geniet nog van een weekje vakantie, dus ik mag de honneurs waarnemen. Vanavond tussen 7 en 9. Alleen maar lekker ethisch op de radio. Heerlijk. 2 uur lang knallen uit een van de lekkerste en mooiste muzikale decennia die we kennen. Dus als je een ethisch classic kent waarvan je denkt, nou, zou ik graag willen horen op de radio, stuur hem vast door via radiobnt.nl. Dan is hij vanavond wellicht tussen 7 en 9 op de radio. Hier in het Radio BNT Ethisch Café met een oude top 40. We hebben een stamgast. We hebben zoveel te doen vanavond. En daar hebben we met z'n allen ook ontzettend veel zin in. Laat me even weten hoe je weekend was. Wat heb je gedaan? Ben je erop uit geweest? Heb je gewoon lekker achterom in de hangmat gelegen in je eigen tuin? Kan natuurlijk ook. Ben je gaan zwemmen? Zou ik me ook heel goed voor kunnen stellen. Heb je vakantie geboekt? Kan ook. Laat me weten. RadioBNT.nl. Daar zijn we te vinden. En daar mag je alles kwijt wat je dan daadwerkelijk ook kwijt wil. Hè? Ja. Het is maandag, augustus nummer 10. En als je net de radio aanzet en je denkt bij jezelf, goh, ik heb een hoop leuke dingen gemist. Ja, dat klopt. Of je denkt, goh, wat een leuke radiozender. Ja, dat klopt ook. En maak dan even reclame voor ons, alsjeblieft. Crochet schip.

Signs van Fun en Home is Montreal. En Nilsson draaiden we ervoor, beide op radiobnt.nl. Welke van Katja Google wil je horen dadelijk in de lange uitvoering? A, Too Shy. B, Turn Your Back on Me. Gebruik je telefoon of je laptop of je iPadje, wat jij wilt. Ga gewoon even een berichtje sturen naar radiobnt.nl. Stuur A voor Too Shy naar radiobnt.nl. Of B voor Turn Your Back on Me naar radiobnt.nl. Welke zou je graag willen horen van Lee Marlin, Katja Google? A, Too Shy. B, Turn Your Back on Me. Radiobnt.nl. We'll be right back.

0: rijdt als een koe, vrienden. Sun is shining. Ja, dat daar iemand over moet zingen is niet normaal, maar het is wel wat het is. Bob Marley versus Funkstar Deluxe op Radio BNT. Leuk dat je luistert. Zodadelijk krijg je de actuele verkeersinformatie. En die krijg je van haar, want ze zit in de ANWB in Den Haag. Helene de Geest, je weet het. Er is van alles aan de hand in het zuiden van het land. En daarna hoor je de maximaal genieten lekker lang luisteren voor vandaag. Wie wint het lekker lang luisterdilemma? Is dat Turn Your Back On Me of Too Shy? Je mag nog even, als je het leuk vindt, een minuutje sturen. Wil je A, Too Shy horen, dan een A'tje even sturen. Wil je B, Turn Your Back On Me, dan een B'tje sturen. Stuur dus een A naar radiobnt.nl voor Too Shy... of een B voor Turn Your Back On Me naar radiobnt.nl. En zo dadelijk is die op de radio na de headlines uit het nieuws. En die krijg je vervolgens weer van Edward Niesing.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij stichting Rita Community. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat onderzocht NOS Stories. In de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur op Zweekhorst heeft de politie na een tip in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland gezocht naar een wapen dat mogelijk bij de moord is gebruikt. En actrice en zangeres Marjolein Slichten is afgelopen donderdag in haar woonplaats Almere op 71-jarige leeftijd overleden. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Bij Horst is de vertraging een kwartier. En op de N57 Middelburg-Brouwersdam bij Seroskerke 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
0: Katja Gugu en jullie kozen massaal, moet ik zeggen, voor Too Shy.
1: Maximaal.

En dat was Coochie Goo Goo en Too Shy. We draaien de extended version ruim 5 minuten. 5 minuten 27 om precies te zijn. En jullie kozen hem boven Turn Your Back On Me. Dat snap ik wel. Too Shy was natuurlijk de enige echte grote hit die ze eigenlijk scoorde. Zanger Lee Marl, die zat toen in de band Coochie Goo Goo. Die ging er later uit. Big Apple kwam als opvolger. En later kwamen ze ook weer terug met Turn Your Back On Me. Overigens, Lee Marl, die heeft de solo wel wat dingetjes gedaan. Denk even aan Neverending Story, liedje uit de jaren 80 ook. En ja, deze wilden jullie horen. Dus bij deze aangevraagd en toegevoegd. Dan de playlist op Spotify, de Maximaal Genieten playlist. Die vind je via radiobnt.nl/maximaalgenieten. Daar kun je die lijst gewoon lekker vinden. En eens even struinen daar, want er staan leuke liedjes in die van zichzelf lang zijn. Of andere liedjes die gewoon in een leuke 12-inch versie daar terug te vinden zijn. radiobnt.nl/maximaalgenieten. Daar moet je zoeken. Dat is fijn luisteren op de maandag. Het is augustus nummer 10, 2026. Met misschien wel een van de lekkerste liedjes van...

Ja, wat een combinatie zit. Hè? Pink en Keith Urban hoorde je One Too Many op Radio BNT. En die Keith Urban die heeft in juni dit jaar een album uitgebracht waar een mooi duet op staat. Samen met niemand minder dan Michael McDonald. Moet je maar eens even checken. Ik laat je dat liedje wel een keer horen binnenkort. Dat is wel erg goed. Michael McDonald die daar zijn vocalen aan verleent. Doet hij ook op het nieuwe album van Charlie Puth trouwens. Maar dus ook op het nieuwe album van Keith Urban. De man die volgens mij nog nooit echt een dikke vette hit gescoord heeft. Hoewel deze met Pink wel aardig genoteerd heeft gestaan in de hitparade. Shoot in Texas, straden we daarvoor. Ella Langley. Ja, moet ik daar nog verder iets over vertellen? Ik denk het niet. Ja, Marjolein Slichte, overleden, actrice. Dat hoorden we op 71-jarige leeftijd. Afgelopen donderdag, vrijdag was het helemaal de hel met overledene celebs. Tony Scott, Peter Faber, Journey Kaagman. En we willen dat dan toch noemen en ook artiesten eren natuurlijk. Maar ja, dit is dus allemaal heel heftig. Maar goed, dit, ja. Ze zeggen dan altijd zo, dat hoort bij het leven. Maar dat vind ik altijd zo makkelijk, weet je wel. Dat is ook wel zo, maar er zijn toch mensen waar we mee opgegroeid zijn. En daar moet je dan ineens afscheid van nemen. Dat is dan toch wel gek. Danny de Munk die zei over Peter Faber iets heel moois op de socials. Elke keer als ik hem tegenkom, dan roept hij, hey stinkert. En dat deed hij natuurlijk ook in Siske de Rat in de film. Want dan was hij de vader van Danny. Van Siske natuurlijk. En zijn moeder was overigens Willeke van Ammerooi. Maar dat geheel terzijde. Het is maandag. Het is Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En we kregen onlangs berichtjes uit onder andere Amsterdam, Nijkerk, Rotterdam. Waar we ook gewoon te ontvangen zijn. Dus hoe vet is dat? Wees eerlijk naar deze zender. Maak reclame voor ons in het hele land. Radio BNT. Dit is de middagshow voor maandag met ABBA. En oeh!

Als we naar één ding naar verlangen op dit moment, dan is het naar een klein beetje cool te vinden. Gwen Stefani en Cool op BNT. 5 minuten voor 5. Zo dadelijk hoor je het nieuws van 5 uur. Actuele verkeersinfo krijg je van Helene. In Den Haag zit ze bij de ANWB. En dan deel 2 van dit immens fijne radiofeuilleton bestaande 2 episoden. Episode 2 zo dadelijk na 5 uur. Dit is Alex Warren.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nieuwe software. Op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij de stichting Rita Community. Dat meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en de accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. Actrice Marjolein Slichten is afgelopen donderdag op 71-jarige leeftijd overleden. Ze maakte vooral naam in de jaren 80 en 90... toen ze te zien was in tv-series als Medisch Centrum West en Spijkerhoek. En in Amerika is acteur en politicus Ben Jones overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol in The Dukes of Hazzard, succesvolle tv-serie uit de jaren 80. Hij speelde erin de rol van garagehouder Cooter Davenport. Ben Jones is 84 jaar oud geworden. De Duitse oud-verpleger die vorig jaar een levenslange gevangenisstraf kreeg voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord, wordt nu door aanklagers gelinkt aan mogelijk meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. Hij doodde zijn slachtoffers met injecties. Het weer dan nog. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog volop. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden. Lokaal toch nog 20 graden in het zuiden bij een zwakke noordenwind. Ook vannacht is het helder, maar het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6. Elders wordt het 8 tot 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nauwelijks files in het zuiden van het land, alleen op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten. En in Zeeland op de A256 Goes-Zierikzee bij de afrit Wolfhardsdijk ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dat zo'n plaat zo in elkaar zit, dat is gek, hè? Fleetwood Mac en Big Love openen deel 2 van de middagshow van vandaag. Goedemiddag. 6:05, 10 augustus 2026. Hartelijk welkom. Dit is Radio BNT in Limburg en Brabant via DHB Plus. Wereldwijd via radiobnt.nl. Tot 6 uur is dit nog de middagshow. En dat is me nooit zo opgevallen eigenlijk. Ik zat dan op die plaat te luisteren. Ja, dan zit je een beetje mee te blaren ineens. Dan krijg je dat. Ja, nou, dat is wat het is. Radiobnt.nl, daar mag je berichtjes naartoe sturen. Je ziet daar een mogelijkheid. Stuur een appje. Nou, doe dat dan als je het leuk vindt. Je kunt ons ook volgen via de socials. Facebook, Instagram, overal en altijd. Je eigen favoriete radiostation in de buurt. En de afgelopen dagen hebben we de Heuveland Vierdaagse gezien. Waar het erg druk was. Goed georganiseerd, hoor ik van critici. En er was een grote boog te zien. Waar mensen onderdoor moesten en langs moesten. En daar stond dan weer heel groot Radio BNT op. Dat is toch mooi, hè? Dat we gewoon met je meelopen ook. Dat is toch fantastisch. Wees ambassadeur van dit fijne radiostation. Ik kan het niet anders zeggen. Probeer mensen te, hoe zeg je dat? Masseren om BNT op te zetten en hem vast te zetten ook. Dat kan via DHB, maar dat kan natuurlijk ook gewoon via .nl. RadioBNT.nl, daar kun je het ook gewoon allemaal volgen en vinden. Dus doe je ding. Dus even kijken, we hebben het straks even over de podcast. De podcast, het is deel 2 van de show alweer. Dus we hebben de helft alweer gehad. Wat gaat het allemaal snel, hè man. We worden ingehaald door de tijd. Ik dacht al net, wie komt daar langs rijden? Maar dat was dus inderdaad de tijd. Niks aan de hand verder.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Voor de vroegeters,

appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

Destijds in de jaren 90 werd dit een introductie van de Dreamhouse, vrienden. Ja, daar hing het labeltje Dreamhouse aan vast. Robert Miles and Children hoorde je op BNT de middagshow. En deze Robert Miles, dat is een dikke vette hit geweest. One on One met Maria Naylor. Die heb ik je ook laten horen onlangs een keer. En met name de tekstschrijvers hebben aan dit liedje heel goed verdiend. Dat is dat was echt, die hebben daar echt tonden aan overgehouden. Daarvoor hoorde je Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Lekker liedje is dat uit de hitparade van dit moment. En over hitparades gesproken. Ja, ik vind het misschien wel even leuk om te gebruiken. Even kijken hoor. Of dat lukt. Deze moet ik hebben.

Nou, is lekker hè dit. Heerlijk om overeen te blijven. Starlight van de BB&Q Band. Nou goed, ik zou daar verder niet mee vermoeien, maar het ging wel even over een hitparade. Vanavond is er het Radio BNT Ethisch Café, programma van Raoul Moreau normaliter. Die geniet van een welverdiende vakantie deze week nog. Dus ik mag de honneurs waarnemen. Lekker ethisch draaien vanavond tussen

www.nl. Dan zet ik hem op de playlist en komt hij vanavond gewoon lekker tussen 7 en 9 uur voorbij. Een van de items in dat programma overigens is een oude Nederlandse top 40. En we gaan vanavond uiteraard ook terug in de tijd. En dan gaan we de hits draaien uit de Nederlandse top 40 van zaterdag 8 augustus 1981. En dat is leuk, want dat zijn... ik was toen zelf 11. Misschien was jij 10. Of was jij 20. Of was je nog niet eens geboren en heb je de liedjes later leren kennen. Kan natuurlijk ook, hè. Via TikTok tegenwoordig is dat allemaal gewoon te doen. Dus vanavond gaan we terug naar 1981. En hebben we het eventjes over de top 40 van 8 augustus van dat jaar. De lijst van week 32. En daar gaan we wat liedjes uit draaien. Dus ik had het net over een hitparade. Dan is het wel leuk dat we ook dit muziekje even gebruiken. Zij maakte deel uit van de Jonas Brothers. En onder een andere naam hebben ze een hit gescoord een jaar of 5 geleden. DNCE, Cake by the Ocean. Oh.

Tell Her About It van Billy Joel was dat. Leuk om te horen op de radio. Die komt uit 1983. Uptown Girl kwam van datzelfde album. En dit was destijds daar de eerste van. En er kwam er nog eentje vanaf. For the Longest Time natuurlijk. Ja, ook nog. Anton hoorde je daarvoor met Hotelschool. Zou hij daar samen met Alexia naartoe gegaan zijn? Want de geruchten gaan dat ze iets hebben. Anton, Alexia, die zou bij hem in de auto gestapt zijn na Prinsjesdag een keer. Vorig jaar? Ja, daarvoor al? Vorig jaar, hè? Toch, ja. Dus, maar ja, daar wordt natuurlijk niet al te veel over gezegd. En ook als Alexia daarover gevraagd wordt, dan krijgen we daar uiteraard geen antwoord op. Dus lach aan, joh. Laat gaan. DNCE, Cake by the Ocean. Ik bakte een Cake by the Ocean en die heeft lekker gesmaakt ook nog. Dus de BNT Middagshow, vrienden, met lekkere muziek nog voor je onderweg tussen nu en 6 uur. En denk je bij jezelf, ik heb nu gehoord dat Ben Johnson overleden is uit de Dukes of Hazzard. Hebben we muziek uit de Dukes of Hazzard? Kennen we daar muziek uit? Nou, misschien als je een idee hebt, dan geef maar door. Dan gaan we daar even iets uit. Ga je dadelijk. Want ik bericht hier juist nog over Marjolein Slichter, die overleden is. Actrice, 71. Toen zei ik nog van ja, heftig. Afgelopen week waren het er 3 binnen een dag. En meteen prompt, hup, het nieuws daarna, Ben Johnson overleden. Ja, dat is toch niet normaal ook. Wat gebeurt er allemaal in de wereld?

0: Ja, wat is er goed, wat is er leuk. En ze was te zien in Nederland nog onderlangs op het North Sea Jazz Festival. Shanna Spyro, Material Lover, draaiden we. En dit komt alweer uit een film, The Devil Wears Prada 2. En daar op die soundtrack vind je dat je vindt het niet op haar album Visitor trouwens. Want dat is er ook. Maar daar staat dit liedje niet op. Vrienden, we gaan naar Den Haag, van dadelijk naar de ANWB, waar Helene de Geest klaar zit om jou bij te praten over de actuele verkeersinformatie. En daarna gaan we terug naar de jaren 70. Gewoon omdat het kan. Even een gouden greep uit de oude doos, zeg maar, naar de headlines uit het nieuws. Die krijg je vervolgens dan weer van Edward Nieuwsing.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij de stichting Rita Community. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat onderzocht NOS Stories. De Duitse oud-verpleger die vorig jaar levenslang kreeg voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord, wordt nu gelinkt aan mogelijk meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. En actrice en zangeres Marjolein Slichten is afgelopen donderdag in haar woonplaats Almere op 71-jarige leeftijd overleden. Het weer dan nog. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog volop. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden. Lokaal toch nog 20 graden in het zuiden bij een zwakke noordenwind. Ook vannacht is het helder, maar het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6. Elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nauwelijks files in het zuiden van het land, alleen op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten. En in Zeeland op de A256 Goes-Zierikzee bij de afrit Wolfhardsdijk ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, we're on fire. Je hoorde Leonie zingen One Republic. Hoorde je ook nog, dat was Ryan Tedder, die heeft het alweer geproduceerd. En Medusa was er ook druk mee. Het was de UEFA Official Euro Song 2024 als het gaat om het EK voetbal. Onlangs bij Duncan, even voor 4 uur er straks, hoorde je nog de WK, het WK-thema van Shakira en Burna Boy, Die Die. Grote hit ook, dat is dat geweest. En nog steeds, staat nog steeds hoog genoteerd in de Vaderlandse hitparade. Hiervoor overigens draaiden we Sweet Louie Louie van The Iron Horse uit de jaren 70. Dit is de middagshow als je net inschakelt. Goedemiddag.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Er staan nog 110 online. Jonathan Jeremiah is de meest recente. En er komen binnenkort nieuwe. Die worden geproduceerd. Er wordt hard aan gewerkt achter de schermen. Binnenkort zijn we terug. Maar misschien als je op vakantie bent geweest, heb je een podcast geluisterd of je gaat nog op vakantie, neem ons gezellig mee in het vliegtuig. Of gewoon lekker op je strand dat je ergens waar dan ook,
2: waar de zon niet schijnt.
0: Of juist waar de zon wel schijnt, dat kan natuurlijk ook. Hè. Vind het leuk als je de podcast volgt? Tik hem in via de socials, volg hem. Krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem ook met je eigen socials. Vinden we leuk, maken we er een sneeuwbaleffect van. BNB. En dat is het station waar je op dit moment naar luistert. En we draaien Peter Tosh en Nick Jagger.

0: Van de Leona soundtrack hoorde je Never Give Up van Sia op Radio BNT, vrienden. En als je de radio eraan zet, dan zijn wij al begonnen. We zijn er namelijk overal en altijd, hè, dat weet je. Daarvoor Don't Look Back, Peter Tosh, samen met Mick Jagger. En dat is iets uit de jaren 70. Lekker reggae liedje trouwens. Een grote hit ook. En die hebben dat samen gedaan. Over die Mick Jagger gesproken. Ik weet niet of je hem kent. Vaag bandje waar hij in zit. Stones. 83 is die. Ze brengen gewoon een album uit. Ik vind het echt fantastisch. Ik vind het weer gaalloos wat hier allemaal gebeurt. Het is de middagshow op Radio BNT in Limburg en Brabant via DHB Plus. Wereldwijd via radiobnt.nl. Vanavond is daar dat oh zo lekkere programma. Dat het Radio BNT Ethisch Café heet. En ik mag het presenteren. Ik voel mij de koning te rijk, dames en heren.
1: Roger

En dat was Dua Lipa op Radio BNT. En ik zie hier even in de inbox nog een berichtje van Peggy... die om Too Shy van Kajagoogoo vraagt. Nou goed, dat is ook heel goed. Want we hadden in het vorige uur hadden we een maximaal genieten... lekker lang luisterdilemma. Of Turn Your Back On Me of Too Shy. Nou, het is uiteindelijk Too Shy geworden. Dus Peggy, dankjewel voor je bijdrage. Heel goed, heel goed, heel goed, heel goed. Dan hebben we het goede gedaan... En die was er denk ik even tussendoor geglipt of zo. Ik weet het niet, maar iedereen wilde toch een Too Shy horen. Dus bij deze is dat dan ook geregeld. 6:10 in de middagshow op de maandag. Augustus nummer 10, het is 2026. Ik vroeg je om liedjes aan te vragen uit de Dukes of Hazzard. Ja, dat is toch ook wat. Er komt een appje binnen. Draai maar even iets van David Soul uit Starsky & Hutch. Nou ja, goed, dan doen we dat maar even. Komt ook volgens mij helemaal geen muziek uit de Dukes of Hazzard. Dan Johnson, acteur uit de Dukes of Hazzard, overleden. Dat hebben we daar straks kunnen horen in het nieuws. David Soul werd aangevraagd door Jos. Dankjewel. Don't give up on us.

If it's all, don't give up on us, baby. Je vraagt om iets anders, je krijgt dit en het is helemaal niet echt. Dat is gewoon heel erg lekker om even te horen op de radio. 5 voor 6. Ga je een fijne avond wensen, smakelijk eten. Ik ga ook even eten. Ik spreek je om 7 uur weer voor het radio BNT Ethisch Café. Alleen maar ethisch tussen 7 en 9 op de radio. Als je lekkere ethisch classic wil horen op de zender, stuur hem even door via radiobnt.nl. Hoor je hem straks. Ik break out. Swing out, sister. Break out.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Surendi Q, door het Openbaar Ministerie omschreven als de meest beruchte man van de Antillen, staat terecht voor het opdrachtgeven tot 8 moorden. Hij loofde 1 miljoen Antilliaanse guldens uit voor het elimineren van zijn grootste rivaal. De zitting vond vandaag onder zware veiligheidsmaatregelen in Nederland plaats. Een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter trof Colombia en was in grote delen van het land voelbaar. Het epicentrum lag in het departement Chocó. Er vielen slachtoffers, maar het exacte aantal is onduidelijk. In Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, storten panden in. Luchtverkeer op vliegvelden werd stilgelegd en er zijn meerdere naschokken gemeld. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij Stichting Rita Community. Het meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen keren gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die site TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Surendi Q, door het Openbaar Ministerie omschreven als de meest beruchte man van de Antillen, staat terecht voor het opdrachtgeven tot 8 moorden. Een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter trof Colombia en was in grote delen van het land voelbaar. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij Stichting Rita Community. En op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. Overijssel zou daarmee de tweede provincie worden die dit toestaat. Om het provinciebestuur op een andere gedachte te brengen, zijn de organisaties gezamenlijk een petitie gestart. Een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dit blijkt uit berichten in Duitse media. De bevindingen versterken het vermoeden dat het vrachtvliegtuig het beoogde doelwit was van de aanval. Shirandi Q, door het Openbaar Ministerie omschreven als de meest beruchte man van de Antillen, staat terecht voor het opdrachtgeven tot 8 moorden. Hij loofde 1 miljoen Antilliaanse guldens uit voor het elimineren van zijn grootste rivaal. De zitting vond vandaag onder zware veiligheidsmaatregelen in Nederland plaats. Een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter trof Colombia en was in grote delen van het land voelbaar. Het epicentrum lag in het departement Chocó. Er vielen slachtoffers, maar het exacte aantal is onduidelijk. In Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, stortten panden in. Luchtverkeer op vliegvelden werd stilgelegd en er zijn meerdere naschokken gemeld. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Celebrate Youth van Rick Springfield. Daar openen we mee vanavond. 7:05. Goedenavond, 10 augustus 2026. Dit is het Radio BNT Ethisch Café. Het meest ethische verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio. Normaliter met Raoul Moreau, maar die geniet nog lekker van een welverdiend weekje vakantie. Komende maandag is hij terug en daarom zit ik hier. Ik ben Roger Schepers. Goedenavond. En welkom bij het lekkerste radiostation van, ik zou bijna willen zeggen Zuid-Nederland. En heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En die Rick Springfield, die kennen we bijvoorbeeld van Gypsy Woman, lekker liedje. Dit raden we uit zijn best-of-cd. Nou, poef, wat heeft die man een hits gehad, zeg. Niet normaal.

Radio BNT. Zeker wel, voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

Spirits in the Material World van The Police hoorden we op Radio BNT. Muziek uit 1981. Op datzelfde album stond ook Every Little Thing She Does Is Magic. Wat die grote hit is van Stuart Copeland natuurlijk en Sting. Hè, die meneer Sommers die meedeed op die plaat. Daarvoor hoorde je Human van de Human League in de zomer van 1986. En dat was Phil Oakey. De zanger van de Human League. Het Radio BNT Ethisch Café en op de achtergrond hoor je de muziek waarvan je denkt, oh ja, gaan we het over een hitlijst hebben? Nou, misschien even kort. Want ik draaide The Police net met Spirits in the Material World. Een van de items in dit radioprogramma is dat we op maandagavond in het Ethisch Café teruggaan naar een top 40 uit een bepaald jaar. Gaan we ook straks doen. We gaan namelijk eens blikken in de top 40 van 8 augustus 1981. Kijk, dat is een mooi jaartal. En er kwamen heel veel mooie liedjes uit in 1981. We gaan daar straks een paar liedjes uit draaien. Nou, deze van The Police als voorproefje alvast uit 1981. Dus dat is leuk. Verder hebben we een stamgast. Jij gaat raden aan de hand van hints welke stamgast dat is die bij ons aan tafel zit. En ik ga je zo dadelijk al de eerste hint voorschotelen. Dus dat komt goed. Ethisch Café voor deze maandagavond. Temperatuurtje, graadje of 29 was het max in Nederland in het zuiden. Temperatuur daalt naar graad of 16 vanavond en vannacht. Keldert hij een beetje naar beneden. Tussen de 6 en 8 graden. Dus op zich is dat best wel lekker. Kunnen we lekker slapen vannacht. Dat is in ieder geval een ding wat zeker is. En jij aan de andere kant van de radio, als je denkt, nou, ik heb een leuke plaat uit de jaren 80 die ik heel graag zou willen horen, laat mij dat even weten. Dan gaan we die uiteraard voor je draaien. Kom maar door via radiobnt.nl. Dan gaan we hem uiteraard voor je draaien. Ethisch was ook de tijd van vinyl. Dit was de bassist van The Clash. Die ken je van Should I Stay, Should I Go, Rock the Cash Bar en London Calling natuurlijk. Zijn naam is Topper Hayden. En die heeft samen met onder andere Jimmy Helms van London Beat dit singeltje uitgebracht in 86. Hij heet Leave It to Love.

Tivoli in Utrecht. En die versie is op plaat gezet. I Will Follow Live, YouTube op Radio BNT. En ik vond het toch leuk om even te draaien van het vinyl singeltje. En er is ooit, en ik heb dat gekocht in Valencia. Of in Madrid. Nee, Valencia. Daar was ik in een platenzaak en ik zag daar ineens een box staan. Daar zaten 4 LP's in met 2 optredens in Vera Groningen en 2 LP's in Tivoli Utrecht van U2. Live platen, oranje vinyl. En ja, dat was natuurlijk bijzonder. Even voor de nerds onder ons. En dan staat deze versie dus ook op, maar ik draai hem nu vanaf de single. Leave It To Luck, daarvoor van Topper Hedden. Of Hedden. Hedden is het, hè? Hedden, ja. De bassist van The Clash. Het is de BNT Avondshow op de maandag. Leuk dat je luistert. Goedenavond. Een item in dit radioprogramma is een stamgast. Dat wil zeggen dat er iemand in de spotlight gezet wordt die eigenlijk bij ons in de kroeg aan tafel zit vanavond. En nou, ik kan vast even teasen dat het een hij is. Hij komt uit Zuid-Limburg, uit Weert, om precies te zijn. Misschien moet ik het daar even bij laten. Hij is een zanger, komt uit Weert, uit Zuid-Limburg. Dat is de eerste hint. Ga daar maar eens even over nadenken. Als je denkt, goh, ik weet nu waar het over gaat. Ik weet wie het is. Kan me dat bijna niet voor. Nou, weet ik ook niet. Misschien onderschat ik onze luisteraars. Dat is ook niet goed natuurlijk. Dan geef aan Gil. En laat van je horen via radiobnt.nl. Wie denk je dat het is? Een zanger uit Weert. En ja, dat is onze stamgast in ieder geval. En je zult straks gaan horen dat er nog veel meer bij hoort. En dat is eigenlijk wel leuk. Dus als je een idee hebt, kom maar door. Radiobnt.nl.

U2 en I Will Follow op Radio BNT. Het was een live liedje waar ik eigenlijk wel wat bij moet vertellen. Want het was een beetje het allereerste succes. Begin jaren 80 en als je dit liedje hoort dan denk je... oh ja, die ken ik wel, dat is een classic van U2. Ja, dat klopt. Alleen is dit in Nederland opgenomen. De versie die je nou hoorde die is gespeeld in Vera in Groningen. En later ook nog in

0: Geen idee van nog. Wat een classic is het, zeg. Uit de jaren 80. Je hoorde Robbie Robertson en Somewhere Down the Crazy River. En dat is een titeloos album waar dit liedje op staat. Daarvoor The Edge of Heaven van Wham. George Michael en Andrew Ridgeley natuurlijk. In 1986 kwam deze plaat als dubbelsingle uit op vinyl. Dat is wel leuk. 45 toeren liedje. En daar stond The Edge of Heaven natuurlijk op. Where Does My Heart Go stond er ook op. En het was eigenlijk best een aardig iets. Want later, toen deze single groot is geworden, eigenlijk in de zomer van 86, kwam er een uiteindelijk verzamelalbum van Wham, wat dan eigenlijk ook het laatste album was wat ze hebben uitgebracht. En dat heette dan ook, heel makkelijk, The Final. En toen hield het op. En toen ging George alleen verder. Andrew Ridgeley gaf hem ook alle mogelijkheden, alle credits, maar ook alle mogelijkheden om alleen verder te gaan. Dus dat is dan eigenlijk toch wel mooi als dat zo kan. Het is 2 minuten over 7:30, maandagavond. De radio BNT Ethisch Café. Elke maandagavond hoor je dat tussen 7 en 9. Normaal met Raoul, maar die is met vakantie. De ondergetekende is er. En mijn naam is José Schepers. En ik ga zo dadelijk Westworld voor je draaien. Een gezochte ethisch classic, mag ik wel zeggen. Naar de headlines uit het nieuws en die krijg je van Edward Niesing.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. Een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Shirendi Q, door het Openbaar Ministerie omschreven als de meest beruchte man van de Antillen, staat terecht voor het opdrachtgeven tot 8 moorden. En een aardbeving met de kracht van 7,4 op de schaal van Richter trof Colombia en was in grote delen van het land voelbaar. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar 1 graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

En dat waren de House Martins met Happy Hour op Radio BNT. Zeg maar nee, dan krijg je er twee. Twee uur lang de beste 80's op de radio elke maandagavond tussen 7 en 9. In het Radio BNT 80's Café. En die House Martins is wel leuk om te melden even. De man die daarachter zit is niemand minder dan Fatboy Slim. Juist, ja precies. Norman Cook heet hij. Dat is zijn echte naam. En die zat voordat hij allerlei producties ging maken. Fatboy Slim, Rockefeller Skank. Kreeg bijvoorbeeld Beats International en Lenny Layton. That'd Be Good To Me. Is ook van hem. The Mighty Dubcats. Dat is ook Fatboy Slim. Praise You natuurlijk. Dat is ook Fatboy Slim. Dat is allemaal Norman Cook. En The Beautiful South, daar zat hij ook in. Song for Whoever bijvoorbeeld. Dat was ook van zijn hand. En daarvoor zat hij in een bandje, The House Martins. En die hoorde je nu met Happy Hour. Dat is er eentje geweest in 86. Five Get Over Excited is nog uit geweest op single. Dat flopte. Build is een redelijke top 40 hit geweest. En natuurlijk Caravan of Love van Isley Jasper Isley. Daar hebben zij ook een a cappella hit van gemaakt. En dat werd een hele dikke vette hit ook. Leuk is dat, hè? Om die achtergrond allemaal een beetje te krijgen over de artiesten. Hiervoor draaiden we Westworld. Zieltje heet een Sonic Boom Boy. En dat is niet echt een hit geweest. Een beetje zo'n verrukkelijke 15 plaat. In de jaren 80 had je op dinsdag de VARA op Hilversum 3. Met VARA's verrukkelijke 15 daar onder andere in. Dit pakket zat tussen 4 en 5. En de lijst, de verrukkelijke 15, tussen 5 en 6. En een van de liedjes die daarin gestaan heeft, ongetwijfeld. Ik heb het er niet op nageslagen, maar ik weet het bijna zeker. Is deze Sonic Boom Boy van Westworld. En dat is leuk om dan even terug te blikken naar die jaren 80, vrienden. We draaien ook wat dingetjes van vinyl, zoals we de Wham al hadden. We hebben Topper Hidden gehad. We hebben... Blablabla. Wat draaide ik nog? Draaide nog iets? Oh ja, U2 natuurlijk met I Will Follow. Draaiden we ook van vinyl. Als je iets wil horen, kom maar door. Hè? RadioBNT.nl, je favoriete liedjes uit de 80's. Tot 9 uur nog op de radio met straks een terugblik uit de top 40 van 8 augustus 1981. En wie is de stamgast, is ook de vraag. Je hebt één hint gekregen van me. En die herhaal ik graag nog een keer. Het is een zanger uit Weert. En ja, ik kan daar nog aan toevoegen dat de band waar die in zat zijn achternaam droeg. Dus de band waar die in zat droeg de achternaam van de stamgast waar wij naar op zoek zijn. Ja, dat wordt interessant. Als deze hint, als je er iets mee kunt, dan geef hem alvast even door. RadioBNT.nl, stuur een appje, die mogelijkheid zie je daar. Doe dat dan ook. En ach ja, wie weet, kunnen we daar wat leuks tegenover stellen. In ieder geval eeuwige roem op de radio, dat wel. Eendagsvliegje, Could Have Been was de opvolger, is ook nog een top 40 hit geweest. Maar hier begon het allemaal mee voor de...

1984, samen met de Miami Sound Machine, hoorde je Dr. Beat. En ik weet nog toen deze plaat uitkwam. Die werd gedraaid op donderdagavond bij Ferry Maten, de Soul Show. Het was een soort van import. En ik vond hem er toch geweldig. Ik denk, ik moet hem hebben, ik wil hem hebben, ik wil hem kopen. Wekenlang heeft dat geduurd voordat hij te koop was. Heb ik de single gekocht, want de Maxi Single, dat lukte nog niet. En uiteindelijk heb ik de Maxi Single er ook in hem bezit. Nou, een kinderhand is gauw gevuld. Daarvoor draaiden we Tiffany, I Think We're Alone Now. 10 minuten voor 8 op de maandagavond, 10 augustus 2026. Het is het Radio BNT Ethisch Café. Alleen maar ethisch op de radio. Het meest ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio hoor je op maandagavond tussen 7 en 9 hier bij BNT. En dat is het Ethisch Café. Normaal met Raoul, en die is even met vakantie de afgelopen week en deze week ook. Dus ik mag de honneurs waarnemen. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Er zijn van die gezochte liedjes. In de jaren 90 was er een hit voor Dario G, Sunshine. Misschien dat je dat nog weet. Maar die sample van Sunshine, dat kwam natuurlijk ergens vandaan. En dat was van dit liedje van The Dream Academy, Live in a Northern Town.

Wat een fantastisch decennium, die jaren 80. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Live in a Northern Town, The Dream Academy op BNT. En Love Parade is een liedje wat ze daarna nog hebben uitgebracht. Maar ik denk dat dit wel het bekendste is van ze. En later dus een hit voor Dario G en Sunshine. 7:05. Straks na 8:00 deel 2. Ik zei het er straks al, zeg maar nee, dan krijg je er 2. Happy Hour op BNT. Want tot 9:00 is dit het BNT Ethisch Café. In de jaren 80 kwamen er ook hele rare platen uit die eigenlijk hele grote hits werden. Ken je dit nog?

0: Ik laat het je niet helemaal horen. Oh, Superman van Laurie Anderson. Wekenlang heeft dit liedje bovenaan de hitparade gestaan op nummer 1. En er is volgens mij een versie van 8 minuten nog iets. En dan hoor je alleen maar dit. Gewoon een nummer 1 hit geweest, is niet te geloven. En dit bijvoorbeeld. Werd ook een nummer 1 hit. You Don't Love Me in het Engels. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Van Trio. En dat komt alweer uit Duitsland. Is een nummer 1 hit ook geweest in 82. Scoren allemaal als een tierenlieren. Fantastisch. Maar dit ken je wel, hè? Dat moet je ergens toch bekend in de oren klinken. Hij gaat nu zingen als het goed is.
1: Wat is los?

Oh, toch een beetje Engels. Vind je dat? Let me do it, didn't show. En hoe heet hij dan eigenlijk? Nog één keer. Sorry, niet verstaan. Nog één keer dan. Misschien nog één keer. Nog één keer de allerlaatste. We zingen. Nou, is toch fantastisch. Dit is ook een dikke hit geweest. Ik heb er nog één voor je. Die hoor je tot 8 uur. En dat is deze, de Can Can. Zonder tekst trouwens. Wordt niet meer gezongen.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Gebouwen stortten in en het openbare leven kwam in meerdere steden stil te liggen. Lokale autoriteiten melden tientallen doden. In Cali werd een meisje en een oudere vrouw levend gered. Ook Panama, Venezuela en Ecuador voelden de beving. De Houthi-rebellen hebben opnieuw een droneaanval uitgevoerd op de jemenitische havenstad Mokka. Dit werd gemeld door Al Jazeera. Het gaat om een nieuwe aanval in een reeks van aanslagen die de rebellen uitvoeren in de regio. Verdere details over slachtoffers of schade zijn niet bekendgemaakt. Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. Overijssel zou daarmee de tweede provincie worden die dit toestaat. Om het provinciebestuur op een andere gedachte te brengen, zijn de organisaties gezamenlijk een petitie gestart. Een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dit blijkt uit berichten in Duitse media. De bevindingen versterken het vermoeden dat het vrachtvliegtuig het beoogde doelwit was van de aanval. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

blijft hangen, hè? Blijft, ja, blijft echt hangen. Ja. Hij is wel uniek, dit. Er is ooit een vinylsingeltje uitgekomen in 1982. En daar zat deze, ja, deze fout, het bewust blijven hangen van een plaat, is daarin gelaten. Als ik nou niks doe, dan loopt die plaat morgen vroeg nog. Kunnen we proberen. Dan kan Erik hem uitzetten als hij morgen vroeg om 7 uur begint. Het bandje heet The Look. Liedje wat je hoorde heette I Am The Beat. En komt uit 1982 en in de single zit dit. En ik vind het uniek. Ja, het is absoluut uniek. Het is ook 4 minuten over 8. Goedenavond. Welkom bij deel 2 van Radio BNT Ethisch Kroeg. Het Radio BNT Ethisch Café. Elke maandagavond tussen 7 en 9 bij BNT. Gepresenteerd normaal door Raoul Moreau. Die is met vakantie. Is er deze week nog even niet. Dus je zult het bij mij moeten doen tot 9 uur. En we gaan lekker ethisch draaien. Ethisch knallen. Als je ideeën hebt, liedjes uit de ethisch die je wil horen, kom maar door via radiobnt.nl. Dan gaan we ze uiteraard voor je draaien. We kijken naar de top 40 uit 1981. En we hebben een stamgast en

Something to Believe In van de Ramones. Het was een singeltje 1986. Kwam van een album Animal Boy. En de Ramones kennen we natuurlijk van Rock Rock, Rock'n'Roll High School. En die waren er in de jaren 80 nog steeds. En dan is het leuk om deze even te laten horen, toch? So Long van Fisher Z, Fisher Z, hoe je wil. Die draaiden we daarvoor. Marlies, dat ken je. The Worker ken je. En ja, John Wetton, de zanger natuurlijk. En dit was So Long. Op Radio BNT in het Ethisch Café. Vind je waar we op zoek naar, zijn naar een stamgast? En ik ga je de allerlaatste hint geven. Dan kun je er rustig over nadenken. En mij laten weten wie je denkt dat het is. De eerste hint die ik je gaf was dat we op zoek zijn naar een zanger uit Weert. En de tweede hint dat zijn achternaam hetzelfde is als de band waar hij ooit in zat. De derde hint is de band waar hij landelijke bekendheid mee kreeg, kwam uit Sittard en scoorde een hit met Love or Loneliness. Ik kan ook nog melden dat de naam van de band de achternaam is van een zanger die de bijnaam Mr. Blue Eyes draagt. En meer ga ik nou niet zeggen. En nu zou er een belletje moeten gaan rinkelen. Als je denkt te weten wie onze stamgast is, geef hem door via radiobnt.nl. Dan krijg je straks een eervolle vermelding op de radio. Ga ik in ieder geval je naam even noemen. En dan gaan we uiteraard ook die stamgast even aan je voorstellen en vertellen wie dat was. We gaan het dan onthullen. Zo aanstonds gaan we kijken naar de top 40 in 1981. Naar Alphaville en Forever Young.

Hij is gebruikt onder andere nog in muziek van David Guetta, deze. En dit was de originele. Alphaville Forever Young op Radio BNT. 18 over 8, een veelgezochte plaat. Ik krijg daar vaker post over via radiobnt.nl. En niet alleen uiteraard in dit programma, want dat doe ik normaal nooit. In de middagshow heb ik er wel eens een vraag over gekregen. Het is een singeltje waar heel veel mensen naar op zoek zijn, blijkbaar. Ik heb hem op vinyl ooit gevonden. Hij kraakt als een ziekte. En toch ga ik je me laten horen. Hij komt uit de jaren 80. De band heet White Sox. Misschien nooit van gehoord. En als je het liedje nou hoort en je denkt, oh ja, ja. Nou, zeker de nerdies onder ons, die zullen dit weten. Dit is Versailles.

En dat was Versailles van White Sox. Die mooie stad Versailles die dan gewoon ook weer vermuzikaliseerd is. Van een vinyl singeltje draaiden we de Versailles White Sox. Gezochte platen. Op de andere kant staat dan de lange uitvoering op een 7-inch singeltje. Leuk, die hoor je nooit dit. Dus daarom des te leuker om even te doen. 5 minuten voor 8:30. Het is de Radio BNT avondshow zou ik willen zeggen. Het is het Ethisch Café tot 9:00 op deze maandagavond. Alleen maar ethisch muziek. En er worden leuke liedjes aangevraagd. Je hoort ze ook hier en daar voorbij komen. In dit radioprogramma via radiobnt.nl. Ook behandelt Raoul altijd een top 40 uit lang vervlogen jaren. We hebben de top 40 van week 32 van 1981 te pakken. Die van 8 augustus. Het is vandaag de 10e, maar in die tijd viel 10 augustus op een maandag. Dat is het nu. Maar het is de lijst die we hanteren dan van zaterdag 8 augustus. Want hij stond altijd op een zaterdag gedateerd. De Nederlandse top 40 dus van 8 augustus 1981. Die telde een aantal nieuwe binnenkomers op 35. Grace Jones, Pull Up To The Bumper. Op 31, Patricia Pai, Who Let The Heart Begin. Op 30, Happy Birthday van Stevie Wonder. En de hoogste nieuwe binnenkomer op 26, Ottawa, Hands Up. En dat is een hele dikke vette hit geweest ook. Snelle stijgers waren The Press, Cantara Pepe van 21 naar 15. The Electric Light Orchestra, Hold On Tight, die ging van 23 naar 13. Ik sla er nog eentje over, zie ik, van 28 naar 17. The Specials met Ghost Town. En dan even kijken in de top 10 van 20 naar 9. De Tom Tom Club met Wordy Rapping Hood. Ja, dat is leuk. Van 14 naar 6, de Nederlandse sterren die stralen overal. Rubberen Robbie. Ook leuk om te draaien eigenlijk. Misschien dat we dat dadelijk even moeten doen. En we hebben zoiets als een top 3. De nummers 3, 2 en 1. En die ga ik je uiteraard alle drie helemaal laten horen. Uit 1981. De zomer van 81 klonk zo. Met op 3 Maywood.

8 minuten over 8:30. En dat was hem, de top 3 uit de Nederlandse top 40 van week 32. Zaterdag 8 augustus 1981. Met op nummer 3 Alice en Karin Maywood, Rio de Janeiro. En dat was in de tijd dat ze eigenlijk alleen maar ruzie hadden. Want ze scoorden natuurlijk met Late at Night, met Rio, met... Hoe heet dat liedje nou ook weer, joh? Mama, volgens mij, is er ook van hun geweest. Mother, how are you today? Dat was het, ja. En dit was een hele dikke top 10 hit. Nummer 3 zelfs. Op nummer 2, Lobo, The Caribbean Disco Show. En er is zelfs een versie op Spotify, zie ik staan, van 21 minuten. Wow. Met uiteraard allemaal oude liedjes erin van onder andere Harry Belafonte natuurlijk. En die stonden nummer 2 in de Nederlandse top 40 toen. En op 1, Michael Jackson, One Day in Your Life. Nummer 1 in 1981 in augustus. Zo klonk de zomer van 81 eventjes terug op de radio hier bij BNT op de maandagavond. En Michael Jackson, nog steeds populair. De man leeft al jaren niet meer. Maar er is op dit moment via de NPO weer een docu te zien over het leven van Michael Jackson met al zijn ups en downs. Het gaat over kinderen, het gaat over de roem. Het gaat over alles wat hem een beetje zo is overkomen. Moet je zeker eens checken als je dat wil zien en een beetje een Michael freak bent. Dan is dat natuurlijk wel leuk. Dit was hem, de top 40 van, dus wat ik zeg. 8 augustus 1981, week 32. Volgende week een nieuwe top 40, een andere top 40 waar aandacht aan besteed wordt. En dat ga je dan allemaal meemaken weer gewoon lekker vertrouwd bij Raoul in de show. En daar wordt het dan allemaal uitgezonden, dat je dat even weet. We hebben een stamgast, vrienden. Ik neem nog heel even de tips, de hints met je door. Want zo dadelijk gaan we ook aan je laten horen wie die stamgast daadwerkelijk is. Het is een zanger uit Weert. Zijn achternaam is hetzelfde als de band waar hij ooit in zat. En de band waar hij later in zat, waar hij dus ook landelijke bekendheid mee kreeg, kwam uit Sittard. En die scoorde een hit met Love or Loneliness. Nou, dan moet het toch ergens een klein beetje beginnen te dagen. En om het nog helemaal een beetje op te lichten. De naam van de band is de achternaam van een zanger die... Ja, de bijnaam Mr. Blue Eyes heeft gekregen. Als je het weet, radiobnt.nl.

11 minuten voor 9 op Radio BNT tijdens het Radio BNT Ethisch Café. Je hoorde The Chief van Tony Scott. Afgelopen donderdag overleed hij op 54-jarige leeftijd. Peter van der Bos, Tony Scott. That's How I'm Living. Gimme Some is er natuurlijk eentje, maar dit waren de twee uit 1989. That's How I'm Living en The Chief. Op zowel de voor- en achterkant op de vinylsingle. Dus ik denk, kies dan een keer voor The Chief. Lekker. Love is a Stranger van de Eurythmics draaiden we daarvoor. En het is tijd voor de onthulling van de Spamgast. En de stamgast, dat is iemand waar we eigenlijk het de hele avond al over hebben. Alleen weet ik dat. En jij veelal niet, wellicht. Hoewel, we hebben er toch een paar binnengekregen. Pim, die geeft de goede naam door. De stamgast van vandaag, die wij zoeken, is niemand minder dan Jos Menne. Inderdaad. Jos Menne, die zat ooit in de band Mennen. Dat was zijn eigen band. Daar heeft hij mee opgetreden. Later is hij in de band Sinatra gegaan. En daar was hij de voorman van. Hij was daar de zanger. En ook heeft Robbie Valentine daar ooit nog in gezeten. En die scoorde eigenlijk best wel een dikke vette hit. Medio jaren 80 vanuit Sittard. Kreeg landelijke bekendheid. En eigenlijk was dat leuk. Sinatra met een Z geschreven. En we waren natuurlijk op zoek naar de achternaam van Frank. Frank Sinatra. En ja, dat is de Limburgse band geworden waar Jos Menne de zanger van is. Op dit moment is Jos druk bezig. Hij heeft een solo-LP uitgebracht op vinyl met zijn band. Ja, dus niet helemaal solo. Maar wel onder de naam Jos Menne en Band. En ja, in het Weerts dialect. Dus check dat maar eens. Is leuk. Ik heb ook een podcast met hem gemaakt trouwens. Dus als je de podcast volgt en je tikt in de podcast, volg hem dan. Dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. Deel hem met je eigen socials. En een van de 110 podcasten die online staan is niemand minder dan Jos Menne. En daar waren we vandaag naar op zoek. En dit was een liedje waar hij mee scoorde destijds.

Sinatra, Love or Loneliness. Daar scoren ze een dikke vette hit mee. En daarna was het ook wel een beetje over. Ze hebben wel twee albums uitgebracht. Die zijn gedocumenteerd in een albumbox. Op cd trouwens. The Rockumentary Part 1 en 2. En op dat eerste album staat dit natuurlijk als single. De aanleiding van de stamgast van vanavond, Jos Menne. En dit was hem eigenlijk ook hoor. Het Radio BNT Ethisch Café. Het was mij een waar genoegen om de honneurs te mogen waarnemen vandaag en vorige week. Volgende week maandag is Roel weer terug, dus dat is leuk. Die geniet nog even lekker een paar dagen van zijn vakantie. De komende maandag om 7 uur 's avonds, dan zit hij hier weer helemaal bruin gebrand. Denk ik. Ik heb hem niet meer gesproken, maar hij gaat er wel weer zijn volgende week maandag. Ik laat je alleen met de Fun Bar 3 en Bananarama. Die scoorde een grote hit begin jaren 80 met dit liedje. It ain't what you do, it's the way that you do it. En Bananarama ging daarna solo verder met onder andere Really Saying Something. Slaap lekker straks en tot morgen.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Volgens Meteorologisch Instituut NOAA was juli de heetste maand ooit gemeten in de Verenigde Staten, met een gemiddelde temperatuur van 77 graden Fahrenheit, oftewel 24,9 graden Celsius. Het vorige record dateerde uit 1936. Temperaturen van Hawaii, Alaska en overzeese gebieden zijn niet meegeteld in het gemiddelde. Bij een politieinval in de Haagse wijk Duindorp werd 586 kilo drugs gevonden en in beslag genomen. In totaal zijn 9 verdachten aangehouden, eerst 6, daarna kwamen er 3 bij. 8 verdachten zitten nog vast en worden woensdag voorgeleid. De 9e verdachte is voorlopig vrij, maar blijft verdachte. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Gebouwen stortten in en het openbare leven kwam in meerdere steden stil te liggen. Lokale autoriteiten melden tientallen doden. In Cali werd een meisje en een oudere vrouw levend gered. Ook Panama, Venezuela en Ecuador voelden de beving. De Houthi-rebellen hebben opnieuw een droneaanval uitgevoerd op de jemenitische havenstad Mocha. Dit werd gemeld door Al Jazeera. Het gaat om een nieuwe aanval in een reeks van aanslagen die de rebellen uitvoeren in de regio. Verdere details over slachtoffers of schade zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: Radio BNT. Waar muziek je raakt.
1: Waar muziek je raakt.
0: Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
4: Meer dan 100 boeren hebben vanavond met trekkers geprotesteerd in het Friese Sexbierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren kondigen later de weg op te gaan, maar de bestemming blijft onbekend. Ook elders waren protesten. Zo overhandigde in Omme boeren een brandbrief aan het gemeentebestuur. In Colombia zijn zeker 111 mensen omgekomen door een zware aardbeving. Minstens 87 mensen raakten gewond en tientallen gebouwen stortten in, waaronder een ziekenhuis in Cali. President de la Esprila kondigde een nationale noodtoestand af en neemt persoonlijk de leiding over de hulpoperatie. Meer dan 20 gemeenten werden getroffen. De Russische oppositiepartij Yabloko mag niet deelnemen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Het Hoge Rechtshof bepaalde dit na een rechtszaak van de Nationaal Conservatieve Partij Rodina. Die beschuldigt Yabloko van extremisme vanwege haar anti-oorlogshouding en van campagnewetsovertredingen. Yabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de oorlog in Oekraïne. Volgens Meteorologisch Instituut NOAA was juli de heetste maand ooit gemeten in de Verenigde Staten, met een gemiddelde temperatuur van 77 graden Fahrenheit, oftewel 24,9 graden Celsius. Het vorige record dateert uit 1936. Temperaturen van Hawaii, Alaska en overzeese gebieden zijn niet meegeteld in het gemiddelde. En dan het weer. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: Day.
1: De zomer is aan.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
3: Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, wel 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. Meer dan 100 boeren hebben vanavond met trekkers geprotesteerd in het Friese Seks Bierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren kondigen later de weg op te gaan, maar de bestemming blijft onbekend. Ook elders waren protesten. Er overhandigden in Omme boeren een brandbrief aan het gemeentebestuur. In Colombia zijn zeker 111 mensen omgekomen door een zware aardbeving. Minstens 87 mensen raakten gewond en tientallen gebouwen stortten in, waaronder een ziekenhuis in Cali. President de la Esprila kondigde een nationale noodtoestand af en neemt persoonlijk de leiding over de hulpoperatie. Meer dan 20 gemeenten werden getroffen. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Van Rijn.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, wel 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio BNT.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niet zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, wel 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden... tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, wel 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.